0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
3: Daar is die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar is een fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Hello.

0: Cause everything about us is godly, my boy.
1: Dianchi Junior.

Ik slaan mij op naar de bergen, waar zijn melk vandaan komt. Melk is van die Heer wat hemel en aarde gemaakt het. Wie zijn voet niet wankelen en die bewaarden niet slimmer niet. Heer, ik dank u voor een nacht waarin u ons dierenleed en een morgen hier waarin u ons opgeteld hebt met nieuwe moed, nieuwe kracht, om een nieuwe dag te kunnen beginnen. Dank u voor een mate van gezondheid wat ons vanmorgen kan weer eens beleefd en die genade van uw hand. Ik wil vanmorgen voor u dankie zijn, Heer, voor uw liefde, voor uw barmhartigheid over ons levens. Ik wil vanmorgen compadieren voor elke toehoorder, elke luisteraar vanmorgen, hier wat ingeschakeld is vanmorgen op je FM radio vanmorgen. Ik bid hier wel even onze God van bij je nabij wees. Wil je ons in de holte van je hand komen, wil je ons bewaren, wil je ons beschermen. En wil je vanmorgen dat je woord vanmorgen zijn snelle loop in ons leven zal nemen. En daarom bid ik vanmorgen voor geopende oren, ontvankelijke harten vanmorgen. Hier is zodat je woord kan inklank nemen in ons harten en dat ons je woord zal kan uitleven wanneer ons daar buiten in ons gemeenschappen beweeg, wil ik vanmorgen bid, Heer, dat u vanmorgen met ons zal wees, en Heer, dat u vanmorgen ook zal wees met uw wil en ten uw molie in uw machtige en in uw overwinnende naam van Jezus, hulle wat vanmorgen in die atelier zit en wat vanmorgen alle werk daar, werkzaamheden hervat. Heer, wil u vanmorgen kom wees met die ziekes, wil u vanmorgen kom wees met die stikkenis, wil u vanmorgen kom wees met die gebrokenis, en wil u vanmorgen kom wees met elke student vanmorgen, elke leerder vanmorgen, wil u voor alle God van bij en nabij het kom wees. Ik bid vanmorgen in die machtige en in die overwinnende naam van Jezus Christus, Heer, elke familielid vanmorgen opgedragen. En ik eer u vanmorgen, ik loof u vanmorgen, en Heer, wil u mij weersteek achter uw lieve Christ, dat ik vanmorgen zal zeggen, zo spreek de Heer van die leerskaren en niet het mijzelf in. In die naam van Jezus, met beide dankzegging. Amen en amen.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 0789031649, Jolien Legrandsie by 0760207742 of Annelien de Villiers by 0799483388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 0663039741 of pastoor John Plaatjes by 0824372099.

Dus, we're ready with you. Ons is gereed met die verjaardag verzoeken. Nog een luisteraartje wat, luisteraar wat deurgekom het daar met die correcte antwoord en vanoggend se TV flikraai. Zak de plezier, wat natuurlijk die rol van Hendrik Vertommelkind en Orkney Snorkney. Telefoonnummerkie wat eindig in 5717. Nou vandag die verjaardag man van die dag is niemand anders. Ons gehoor vroeger, daar is een oom Nick wat 94 jaar oud geworden het vandag. Dan is daar net so knap om die draai by my, bierman, oom Nellis Koert, wat vandag sy 81ste verjaardag vier. Oom Nellis, mag u een geseënde dag hê, en mag u kinders vir u lekker bederf vandag, op hierdie lekker serenerige saterdag, dis een blessings, dis een dag vol blessings, nee. Want dan is het mos reen, dan sê hulle, die Heere bless vir een mens, nee. His blessing showers from above. Let's see, kom ons kyk, hier lees ook een boodskapie van oom Nellis geluk aan oom Nellis Koert en George, oe, hulle sê 82, maar Candace, as ek kyk hoe oud sê Candace word, appa, ja, Candace sê 81, het sê gepost, en dan is die ene, wat sê, dit is Malcolm, oom Malcolm de Jager, wat sê, oom Nellis word 82, oom Nellis laat weet maar self vir ons, hoe oud oom Nellis vandag word, is het 81 of 82? Nee, daar is hy. Maar in elk geval, oom Nellis moet die dag geniet en God se rykste seën op oom Nellis se verjaardag.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Lady Van Beeling, the dogs out on a Saturday morning, leading all the way to Otenekro Park. Start, begin met die eerste liga B. Seagull, die hekke maak al 9 uur oop, hier op Otenekro Park. So the Seagulls en Albertina Rangers, die heel eerste ene keer in die eerste liga B. Dan die uitdagbeker, die C-spanne, Blanco speelt in Oudtshoorn. Dan die Superliga C-spanne, Mosselbaai Barbarians tegen Bridgeton. Dan die uitdagbeker B, Blanco tegen Harlequins. Oepsie, Daisy, kom eens kijk gewaag aan my goed heen. Dan, eerste liga A, Seagulls tegen Uniondale. Dan Superliga B, die Mosselbaaise Barbarians tegen Bridgeton. Dan die uitdagbeker A, George tegen Oudtshoorn. Ja, hy was al vanoggend so'n boodskapie vir Georgies. Dan Superliga A, Mosselbaai Barbarians tegen Bridgeton. Wie gaan die beker vat? Wie gaan die beker vat? Ons weet nie. Ons gaan maar kyk as die eindvlekkie geblaas het, né? Nee?

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag, 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Dirty engineer boy. Circle it. Circle it. Circle it.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Reggae music is the best music for human being. Everyone know that. It's the best music. For the human being.

0: FM. Goedendag en welkom en welkom om je te kunnen keien op je zenders van Eden FM. Ik is Jason Stanley in jouw gezelschap. Baie baie welkom om je te kunnen keien hier die tijd van die achtermiddag. En vertrouw dat jij ingehakken en geschakeld is en samen met ons is. Rechtstreeks hier vanaf die Otoniko Stadium. En dat is waar die finale plaatsvindt van onze clubs rugby. En kom maar kijken of ik kan aansluiten bij ons collega Alistair, als jij met mij. Goedemiddag aan jou.
1: Dankjewel.
0: Hallo Alistair.
2: Hallo.
0: Daar zei ik, waar van jou gaat het?
2: Hallo, Ransja.
0: Daar zei Klani, Alistair, jij is rechtstreeks op Eden FM. Hoe gaat het daar? Aan die onderkant, ik denk, jij is, als je hebt je
2: verjaard. Hij slaapt ook nog. En ik heb jou een baan gereden.
0: Kom eens kijk gewoon. Alistair, is jij met mij?
2: Hè? Oké. Wat gaat dat?
0: Daar zei. Alistair Melando. Oké, we gaan nou kijken of we ons voor Alistair aan de andere kant krijgen. Hier op jouw stem in het paradijs, Eden FM. 060-505-2693. Eden FM, jouw stem in het paradijs.
2: En
0: bye-bye, dan kom samen jou te kant
2: krijgen.
0: En ons gaan nou proberen kijken om met Alistair te gaan zelfs. En kijk of hij voor ons... Ik heb meer een inlichting hier en samen ons deel hoe dat lijkt op die veld op jullie ogenblik. En baie lekker om die rechtstreeks uitzending te kappen. Hier in FM, jouw stem in die paradijs. So kom ons, maak veel muziek en dan binnenkort gaan ons aansluiten bij Alistair. Wanneer hy vir ons een bykie vertel hoe lyk die veld en wat hoe die opkomst is
2: hier
0: op Otoniko Stadium.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondsen en kan je helpen in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

0: show, Stem in the Paradise, IDS hier in FM. Goeiedag en welkom. Lekker om samen te kunnen kijken. Rechtstreeks hier vanaf uit de Nikwa Park. Mijzelf, Jason, staan in jouw gezelschap. En dan ga ik ook aan te sluiten bij collega.
1: Ja, dank je, Jason, Stem in de Paradise. Mijn luisteraars hier vanuit de Nikwa Park en George. Een prachtige dag in termen van rugby, maar niet zo'n prachtige dag in termen van die weer die staan er nu. En luisteraars, ons is nou, wat ons natuurlijk hier voor ons heeft, is die bierspannen van Barbarians bier en Bristol bier. Wat hierdie wedstrijd, 13 minuten oor in die wedstrijd, dus Barbarians 19 punten, die Bristol zit 13. Met Bristol die aanval is om achteruit voor te gaan. Hij is met kort van de kloon af. Dus Barbarians hebben de bal gegooid. Hij houdt de bal hou. Dus Bristol heb je aanval met 13 minuten in de wedstrijd. Wagen het weers de luisteraars. Laten we gewoon hier door jullie wedstrijd van de luisteraars. Dus 3 meter kort van de kloon af. Dat is Bristol, dan moet je 3, hij gaat voor hem toe. Hij trekt het 3! Wat zijn die schuizen weg? Dat is 3 dat toegekeerd wordt. Dat is natuurlijk wat Bristol met die voortoon. De verschoning is 18 van Bristol. Die duurskop wat een waar geniemd wordt. Die duurskop wat waar geniemd wordt. Dat is 12 minuten geworden in die wedstrijd, luisteraars. Daar zitten we 10 nog aan kijk. Om met 20 punten te maken van Bristol en 19 punten van Barbarians. Dat is een wedstrijd van 1 voor jou en 1 voor mij is. Op die stadium, op veel gepakte stadium, hier hebben we nu gepakt en gehad. Al reeds 7900 mensen hier. Maar ja, dat trok een beetje met 10 van Bristol en gaan voor en toe. Hij trapt nu rechter op het hoog en het yes, gaat het kloppunten bij yes, dat is kloppunten! Dat is kloppunten op de voetbal, Bristol, maar Bristol is de piesman! Bristol 20 punten, de Barbarians 19 punten, met 11 punten worden in de wedstrijd. Ja, wij straat om hier 4-3 voor de GM. Ze laten voor ons zeggen wat de uitslag was. Van die andere schietspan in beeld van Bristol Mabas. Maar hier op de linkerkant is de span van George. Wat klaar warm gemaakt heeft. Dus hij heeft 3 rechtstreeks. Die wedstrijd wil brengen 4 uur. Terwijl Kemp hier loopt. Hij is hier van Kemp daar. Dus door die luisteraars. Dat is de span van George. Wat nou op pad is toch nog toe. Hierna is het om te bepalen wie is die kampioenspan om die goeiedag tussen Jets, Rugby Voetbalclub en ook natuurlijk Oudtswilling Rugby. Terug om te proberen meneer Jonathan Botag over die handen krijg om 7 minuten te krijgen. Luisteraars, ik ga gewoon 2 in die handen krijgen. Luisteraars, ik vat even meneer Botta hier. Meneer Botta, goedemiddag. Hij is rechtstreeks bij de FM. Jouw Spanje is omtrent bij de volgende 10 minuten gaan we de wedstrijd hanteren. Hoe voel je de wedstrijd?
2: Ja, Alistair, dank je voor de geleentheid. Ja, ons is opwindend. Ik denk dat het gelijk is. Yes, de score is unbelievable om support op je.
1: Ja, luisteraars, natuurlijk. Iedereen gaat rechtstreeks hier die wedstrijd voor brengen. Het is een George Rugby Football Club, een Oudtshoorn Rugby Football Club. Meneer Bob is zelfs van mij. Die mannen hebben jullie goed gerust. Na ik ga samen nog een paar rechtstreeks op het atelier. Hoe voel je mannen? Hoe voel jij en hoe voel je mannen op die stadion?
2: Ja, alles daar op die stadion, want ik denk allemaal is opgewonden. Allemaal is hier om een job te doen. Dit is ons zelf beloofd. En tot hij een pikkie blaasje is er nog niks in resultaat op je veld genossie.
1: Ja, bijna van de Botta. We zien elkaar. Ja, luister, daar was nu George Botta. Die aanvechter van die George Rugby Voetbalclub. Ik heb het weer gevonden om die stem te krijgen van de Oudtshoorn Rugby Voetbalclub. Zijn aanvechter. Als er nog een toelaat. Ek het hier gaan 'n spoor van George Rugby. Ek groot vriend van my so, luisteraars. Dis nie 'n vriend van 'n oudsoring hier. Hy's 'n pap om aan te stap met twee kamerin. Maar hy gaan hier net my woordjie. Ek het nog 'n paar die aard in die handen van my. Hoe voel jy span? Of dit is die beste?
3: Goeiemiddag luisteraars. Man, ja, ons het hard gewerk vir die jaar. So ons weet wat ons missie van dag is, waarvoor ons gekom het, waarvoor ons gewerk het. So, ons moet net mekaar bid en uitgaan in die game geniet. Dis maar al.
1: Ja, op die stadium is het 2-0 vir Oud en vir George. Maar ek neem aan, daar is nie vir jou sit met die hoe voel jy persoonlijk oor die wedstrijd? Het jy een skipskipskoop samenbring met Nas Bota van Oud?
3: Man ja, hy is in die sakje gesit. Hy is aangetrek, so ons is recht met die.
1: Ja, dankie luisteraars. Luisteraars, daar was nu die nummer 15 van die wedstrijd van George Rugby. Omstreeks 4 uur sal ons die wedstrijd van rechtstreeks breng hier het vallen met die Mieke Park. En George, hy is daar so blij met kakel. Dit is een goeie atmosfeer hier. Daar is 7 minuten, 20 seconden oor in die wedstrijd. Beestem het voorloop, sy beestman 10-0, maar Barry is sy beestman. Is een reeds die toer af te luisteraars. Dit is Beestem en die wat moet wel gooi daar met die Barry's. Wat daar op die aanval is. Hulle is weer meer 3 meter vlag van die doel af. Hier kom Beestem, hier kom Barry's. Hier kom Barry met een goeie skram op. Is die bal afgeneem, door die span van Bietzijn, daar was voor die strafskop voor die span van Barbarians, sy B-span, met Lohan Gosho, en daar is strafskop gegeven met 7 minuten, 30 seconden oor in die wedstrijd. Dat is 20 punten voor die span van Bietzijn, dat is 19 punten voor die span van Barbarians. Wat gaan Barbarians maak? Gaan hulle skram of gaan hulle paal in die skop? Daar is 7 punten oor in die wedstrijd, luisteraars. Wagen het wees, dis nou op die stijl en misschien die stijl voor die span van Barbarians. Dat wil die span van George in die tunnel gaan. Dis kon in die span van Boston, wat daar die tunnel gaan, krijg as toejegene. Applaus daar, hier kom Barbarians. Binnen, minuut 13, binnenkant beweeg. Wagen het wees, hy is gelijk daar door die 12 van Boston. Een losse maandige vormhoog. En als je maar gevormd wordt daar, hier komt hij van Bristol, van Barbarians. Hij is misschien niet meer afvallen gegaan. Hij volgt je 1 minuut voor hem toe. Hier komt Barbarians, maar Bristol drijft je terug. 6 minuten worden in de wedstrijd. Hier komt Barbarians. En als je maar gevormd wordt. Voordat van de spieper die riskeert heeft gehad, nu wat een gozo, hier komt Barbarians. Wagen het geest, leg je maar voor hem op. Die zijn dan bij zijn welgooi. Op het tijd van de 17 hebben gekeerd daar. Hier komt Barbarians. Nummer 10, nummer 15, ballen doen we nog. Het is niet hard, dus. Hier komt Barbarians, de bal wordt uitgegeven van gelukkig. Anders slaan, maar dat is geen voordeel nu. Wat is bang van? Ongelukkig. Volgens ons op het tijdbord is daar 15 te worden, 20 seconden. Maar volgens de timekeepers is daar 10 verstreken. Maar als ik het tijdbord leg, is daar al een paar seconden worden. Hier wordt afgeteld en hier wordt geplaatst worden. Dit is mijn Barbarians met een strafschop krijg. En nu doe ik stukken van jullie best uit met die veldje. Want die hieter een afval in die achtergrond. Wacht er maar kom voor het doel. Dit is Barbarians. Wat die best uit van jou. Hij kan die bal niet meer schoppen, die luisteraar. Hij kan die bal niet meer schoppen. Ongelukkig. Dat is dus Barbarians. Bristol 20 punten, Barbarians 19 punten, ongelukkig voor die span van Barbarians. Luisteraars, als we vullen van de muziek breed, dan komen we terug. met die beste George Rugby en Oslo Rugby.

0: Hartlike goeiemiddag luisteraars, welkom terug op die Nuka Park in George. Die wedstrijd voor hierdie jene, maar het is die beerspan tussen Brixton en Barbarians. Barbarians wil die wedstrijd verloor het Brixton. Barbarians wat die win kon geneem het in die laatste minuut, maar ongelukkig die bal wat rechts voorbij was, geskop is door die nummer 10 van Barbarians. Brixton wen die wedstrijd, 20 punte vir die span van Brixton, 19 punte vir die span van Barbarians. Op die stadium met die 6 punte van Barbarians ook verloor, die B-span het ook verloor. Ons sal moet sien om te kyk wat die A-span van Barbarians sal maak. Hier voor ons, luisteraars, die wedstrijd wat nou gaan speel, dit is die wedstrijd George Rugby Football Club teen Oudtshoorn Rugby Football Club. Die ref, skeiding daarop is meneer Ralf Hannies in die middel. Die span van George lees ons volg. Op nummer 1, Sibylle Matkeke. Nummer 2, Rowan Smit. Nummer 3, David Wiesler. Nummer 4, Adrie Marie. Nummer 5, Hilger Vrenstof. Dit is die baan van Appelskop van de Haardie, die span van Oudtshoorn. Dit is die man Kemp, hy maak los gemaal. Hy wordt vast van de Haardie, nummer 5 van Oudtshoorn. Reinig Berriber. Al losgemaak, daar is een strafskop, harde vlekje daar. Derie, skeiderder, Kemp, vandag is kopleider Kemp. Hier komt George. Wat die baba vandag maak, losgemaak voor een woord. Hier komt nummer 10 van George. Pas van Solomons, losgemaak voor een woord. Lang afgeskop daar, die nummer 15, Bradley Peterson. Prachtige skop daar, die Bradley Peterson. Baber uit de skop is daar. Ja, luisteraars, ek wacht net vir my collega en hy beeld daar ons. Hy is bezig om aan te trek. Hy was op IR duties daar, vir scheidsrechter. Het die man terug, by die spel, nummer 2 van George, Rian Smit. Waar gaan het wees? Hoge rang van sy kaptein, nummer 7, ben ek doorkeer af. Hier kom George, losgemaal voor we aangevat daar, die Franswa Kemp. Hier kom George, losgemaal. Die nummer 1. Maar kijk hier. Voor de geweeg. Strafskop. Strafskop. Paver vastgehouden was. Die hadden me kijken. Ongelukkig. Hij kon niet die baal plaats daar niet. Luisteraars. Als je nu ongeschakeld. Jij is ongeschakeld. Op je stem niet bij. Dit is niet in FM. Al reeds 7900 mensen. Wat hier opgewacht gemaakt het. Op het nog een paar. Een voorgepakte stadion. Hij kon niet skop niet. Hier kom die nummer 14 van George. Dat is Caleb Lewis. Binnen buiten klop drie mannen. Gede af is die nummer 9. Muller. Losgemaal gevormd daar. Kimber krijg je lang daar na zijn kaptein. Nummer 7 Bennett. Hij had op zo'n een mannetje om. Losgemaal gevormd. Muller wat wacht voor de bal. Hij gede af voor hem. Passie. Passie gede af voor die nummer 13. Maar hij wordt gelakt daar. Die nummer 12 van Oudtshoorn. Muller. En dan van Kemp. Kemp gedaan van kort van Percy. Hij had zo iemand hier om. Hier kwam Percy. Meneer Hannies, hij moet los. Meneer Hannies, een strafskop. Hier Kemp. Vannacht tak. Joe die bal vannacht maak. Joe die wedstrijd wil vannacht maak. Hier komt nummer 3. Moet kijken. Hij vond ook voor en terug. Hier komt George. Alles weer 9 meter Percy. Hij geeft kort, hier komt Percy ingehandig daar, al losgemaakt voor Muller. Kemp in de handen van Kemp. Hier komt Kemp, ongelukkig Kemp, want die bal kan niet kan bemeester nie, maar aangeslaan die Kemp, die nummer 8ste man weer van George. Ongelukkig, ongelukkig kon hy nie die bal bemeester nie. Dat is nou Kemp daar, luisteraars. Maar George wil die spel wel vinnig maak. Dit is George. 7 meter voor die doellijn. Ongelukkig kon Kemp nie baal bemeester nie. Ons sê ook, ja, hartelijk goeiemiddag hier van die Nuka Park daar van Presentia van Mossel Bay hier op die Nuka Park. Luisteraars, daar voorgepakte Mossel Bay. Een voorgepakte die Nuka Park hier in George. Een losgemaal wat skrim het gevormd daar. 5 meter weg van die doellijn van George, hier komt ongelukkig meneer Ralf Hannies. Nee, kom eens, kom terug. is niet gelukkig met jullie scrum niet, die vaste facet, luisteraars. Dat mijn vrienden collega wat nou hier aangesloten bij mij. Meneer Damons, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag Alistair. En goeiemiddag luisteraars. Ja, goeiemiddag Alistair, goeiemiddag luisteraars. Ja, wat een voorreg is het om hier op Botanico Park te wees in Zots. Bij hierdie SWD Club finale. Tans is het dan nou hierdie Superliga Beer eindstrijd finaal op Botanico Park wat in die gang is. So wat, 5 minuten is de speeltijd in die eerste helft reeds verstreken. Telling dan op Botanico Park, Zots 0, ten Oudsoren Rugby Football Club 0. Scheidsrechter niemand anders als meneer Riaal van is niet. Scrum wat gaan gevormd wordt aan die gebied van Oudswering. 5 meter. Tot wat die bal zal kunnen gooien. Fizio Muller. Sterk scrum voordeel. Arm komt dan nu uit. Meneer Jan van is geen harde vlekje. Onwettige scrum. Onwettige scrum van Oudswering.
0: Ja, luisteraars, natuurlijk die span van George, wat natuurlijk wel voorwerk. Hulle gaan nie palen toe nie. Meneer Mlibbetuk.
1: Maar jy gee dan hier wat David Volse van George. Vannacht een tikkie, klink en klink gespeeld. Dat is Christel Kemp. Kemp draad aan die bal sterk op die handelig. Pas, ek gee hem van je pas! Kan hem los jou doorgang!
0: Dat is die eerste drie waar gedrukt wordt. Dit is span van George. Hij heeft geklopt en hij was opgemaakt. Prachtige speel daar is span van George.
1: Keilig door aan Annihoekie gaan druk. 5 punten op in de tielbord. Nou voor Oudswering. Dat lijkt pap naar die buiten. Maar dat is achterlaat wat gespeeld wordt.
0: Dat is natuurlijk prachtige werk met die span van George. Hulle wat natuurlijk sê, hierdie dag is vandag dit vir hulle. Vandag is spel wat gemaakt word in die span van George, maar terug die aandacht daar bij nummer 9. Dis Loos wie die bal gaan stel, waar gaan het wees? Dis nummer 9 Loos. Gaan kijken wie die punt kan bijvoeg. Loos wie die bal, kijk naar langs. Hy kom voor en trip in die rechtervoet, waar gaan het wees? Dis ongelukkig, dis langs voorbij.
1: Langs voorbij. Telling op Botanico Park, Superliga, Presidentliga finaal. Zots 5, Oudswering 0. 7 minuten verstreken in die eerste helft. Inderdaad, goede begin van Zots Rugby Football Club. Caleb Lewis gaat scoren in die hoek. Hulle is in die hoek geskoek. Spel gaan hervat worden in Charlton Prinsmoe. Skop dan in die bal direct. Ja, niet direct uit nu.
0: Het werd een communicatieprobleem daar, die nummer 7, die kaptein Bennett. Wat niet die bal kon bemeester daar niet. Hij kon niet die bal bemeester niet.
1: Zoals wat zal aangooien, Rian Zwart. Rian Zwart geeft een baller. Christel Kemp, 8e man van Zoals. Wordt aan de hard grond toegebracht. Maller weer, geeft zijn 3, David Volse. Maller, Percy. Zo'n vrije paas weer daar aan die oorkant van Elton Olivier. Elton Olivier zo 1-2 aftrappen. Rak is gevallen. Die bal komt dan nou hier uit van die 4. André Maria. Bal wordt opgekomen van paas. Hij geeft zo'n lakskop. Dat is op die kaptein van Oudswering. Hij wordt laat plat gevat. Die kaptein van Oudswering. Adrian Koetsier. Rak is gevormd. Hier die 10. Leroux wat die bal uithaal. Geen dan hier voor Willem Tafta. Zoals met die bal. Bradley Peterson. Slaan die lijn wordt grond toegebracht. Muller. Christel Kemp. Klein kan omgespeeld van die R van Zoals. Elton Olivier. Groot tackle. Dan is het in die 5. Rijnstof, Voordeel wordt gespeeld voor aanslaan. George wat in die bal verloor aan die 5 meter doelgebied van Oudzwaren. Iets wat statisch. Dan is het meneer Riaal wat zijn vleekje blaast. Zeg, geen voordeel was gebundeld niet. Oudzwaren zal hier die bal aangooien. Aanslaan door George. Tellen zowat 5-0 op Oud-Aniqua Park. Zowat 10.000 toeschouwers op hier die veld. En die hoofdpaviljoen, hoofdpaviljoen. Scrum wordt gevormd daar aan die verkant, hoofdkant paviljoen. 9 waar die bal zal kan ingooien. Larry Paulsen. Bal komt hier uit. Zalten Prinsloo wat aan handskop geën. En die handen van George was het de 15. Bradley Peterson! Wat hard gelacht zoals iemand wat een skuldbrief nog net gekregen. Die 5 van George brengt die eigen rust op!
0: De strijdtime! Daar is die nummer 7, Benny die kaptein. Wat die tweede 3 druk voor George. Ja, dit is het nummer 5. Eigen Rensdorf. Wat daar. Die er gaan zo'n. Een mens die potter. En zijn lijf hou een centerbaar. Prachtige drievige druk. Wat daar. Die nummer 5. Stoppaar van George. 10 punten verlies bij mijn George. Miller wil kijken wie die plek kan bijvoegen.
1: Dan is het Britsen wat ook een verschijning maakt. Die eerste span. Maar teruggekomen hier in die wedstrijd.
0: Daar is 2 punten bij. Daar is 2 punten voor die span van George. En nou voor die span van Oudzwaren.
1: Jan Wieselmuller. Stelskopper van George. Die nummer 9. Inderdaad goede rugby wat die opgetast wordt. Kaptein Adrian Kutsia. Rak is gevormd. Muller, Christel Kemp. Klein kan toch gespeeld is keizerachter zijn bal is achter toe gegooid. Rak is gevormd. Muller wat die bal gaan uithalen. Geen dan voor Paswell. Paswell speelt wijd. Erik Stein wordt grond toegebracht. Rak is gevallen, Muller. Twee Rian Zwart. Bol is gerapt, zijn meneer Rian Vannies.

0: gedra aan die doelgebied. Paswell word aan grond toegebring aan die 5 meter. Oudswering op die aanval. Rak is gevorm. Welkom dan die uit van Christel Kemp. François Kemp. Spel iets wat statisch. Miller geeft zo'n verlichtingskop. Lijnstaan wat gaan gevorm word.
1: Ja, meneer dames, hier is mannen wat mekaar voel. Dit is natuurlijk Joe van die begin die wedstrijd wil vinnig maak. Om zeker te maken, die span van Oudswering hou niet bij nie. Maar die span van Oudswering wat een beetje die luchtdruk, een probleem met die luchtdruk. Hulle asemhaling niet zo lekker nie.
0: Roudouan geduld met bal en hand. Lijn staan gaan gevormd worden of as al reeds gevormd. Oudswering gaat die bal aangooi. Realwani zou dan een stiptelijk dood. Zoals wat hij die bal afneemt en in die lijn staan. Vaste facet wat verloor wordt. 15 Bradley Pietersen. Jesus kop. Wat een prachtige skop as die.
1: Die nummer is dit. Die nummer 1. Dit is die nummer 1. Daar so die sy lijf loskakel hou. En die bal uitskop. In die hafte van die Oudswering.
0: Sali Evers wat die bal los. Sy kan nie rugby oefal bal los. Dat hy kan bam en rol soos hy wil nie. Teruggekomen hier die Roeno aan geduld dat die bal gaat aangooi voor Oudswering in die lijn staan. Mol is gevormd. Harde vleekie van meneer Rialvanis. Hij zei Oudswering jylle zampe kros in die lijn staan. Zalten Prinsloo wat die bal hier direct uitskop. Lijn staan kan gevormd worden. Daar is dan Oudswering wat die bal kan ingooi. Roudouan geduld. Roudouan geduld kreeg dan die call daar van Marcelo Boysen. Marcelino Boysen. Bal wordt voor ingegooi. Het onze aanslaan neer. Grond toegebring. Nummer 7. Bennett nog een keer wordt gestraft. Vandaag is die bal gespeeld. Voordeel wordt gespeeld van 10 meter omkant. Zoals wat discipline moet kennen. Discipline zal moet aan af en hou aan hierdie 22 meter doelgebied van hulle self.
1: Hij is nummer 8 en die kaptein van George van Oudswering wat zelf een uitskop. Dat is nummer 15 daar van die bal Peter uitskop. Op die aanval. Dat is een Oudswering.
0: Telling om in die stadium tot 12 Oudswering 0. Roudouan geduld. Wat die call gaan krijgen. Gaan ons voorgooien of gaan ons achtergooien. Bol wordt voorgegooid op die kaptein. Adrian Kutsia. Maar die bol wordt verspild als in die 6 flank. Die eerste geweldige geloop in Dylan Fox. Hij aangloop voor zijn Fox bij een sterk. Een rak is gevormd. 5 slot wat die bal opdraag Reinhard Berg. Nummer 9 wat die bal gaat uit naar Larry Paulsler. Speel dan hier voor zijn 10 centen loskakelmaat. Larry. Dylan Fox weer. Schroon toegebrengd door François Kemp. Nummer 3, Marcelino Boysen. Scheidsrechter zei, jylle sal moet los, George, die man is getackle. Larry Paulsen, achtertoe gespeeld, losbal. Dan is het Zalton Prinsloo, wat dinge sal moet komen redden, maar hy wordt gewoon toegetrek. Harde vleikie, J.O. Vos, sê meneer Rialf. Straf dan voor Zalten
1: Prinsloo. Discipline, meneer dames, meneer. Dat is nog meneer Javanis wat vroeg zei, hier wordt niet met mij tegengebracht.

0: Eddie made another, and it do line Van George.
1: Pass was Solomon, wat kan kijken wat hij gaat doen. Skop dan in die bal, hier uit om alleen staan, vaste facet te krijgen. Twee akker hier aan zwart. Krijg dan de call van David Volsner. Vijf man alleen staan, wordt opgeraapt. De achtste man wat de bal draagt, François Kemp. Bal wordt uitgehaald door Malerf. Passwell speelt die bal, zit in gaat! Hij wordt uitgelakt, grond toegebracht. Malerf via, 12 center van Zorgspiel, van Klom! Dat is Nelton Wollevier! Wordt bij die kantlijn uitgedreven. Luister, wat zijn die twee eiers? Eier en scheidsrechter. Dan komt meneer Jalwanis terug. Rolmaalbeweging was afgetrekt. Voordeel was gespeeld van George.
0: Meneer Damon, dit is George. Wat bezig is bedoeld hier op het Unico Park. En George, hij heeft natuurlijk een stem bij vroeg afdruk.
1: Inderdaad, Jalwanis. Die negen wat die kantlijn gaan opzoek. Zo gekregen, zoek en gekregen. 5 meter lijn staan in het doelgebied van Oudzwerren. Rian Zwart gooit die bal aan Van Kemp. Bal wordt opgetrekt.
0: Dat is prachtig! Dat is weer voor een fans, Joachim. Wat daar een 3 druk.
1: Inderdaad. François Kemp, jouw doorgang.
0: Dat is die derde drie waar gedrukt wordt door George Rugby Football Club. Dat is een goede spel waar die gaan halen wordt. Dit is span van George. 12 minuten verstreken in de eerste helft. Dat is George reeds voorloop met 17.13.0. Aandacht terug hier bij nummer 9. Muller van George waar die doelskop moet behartig. Hij kijkt die palen. Waar gaat het wees? Kan hij 2 punten bijvoeg? Hij komt voor een toe. Hij trapt de rechtervoet. Mama, dit is een voervoerskop. Ja, daar is een voervoerskop. Versies dan daar. Daar is maar een voervoer. Die telling op blijft 19 punten voor de span van George. En 0 voor de span van Oudzwerren.
1: 20 minuten is de speeltijd verstreken in die eerste helft van die wedstrijd. Zalten Prinsloo wat die bal gaan afskop. Bal wordt dan hoog ingeskopt tot voor in die 22 meter gebied. Ben het nog keer wat die bal krijgt. Meneer Jalwanis, accidental offside. Scrum wat gaan gevormd wordt. Oudzwerren wat die bal gaat gaan ingooien. Larry Paulsen wat staat met ballen aan. Larry Paulsen, sterk scrum door George, François Kemp. Bal wordt op je voet gezet, die bal kan gespeeld worden. Als aan Oudzwerren zijn die echt wat die bal is kop.
0: Zo amper onder skip 3, daar is bij van Oudzwerren. Waar hartstikke gespeeld daar in de manier van George. Amper, maar aangeslaan ook in het proces. Daar is bij van Oudzwerren. Vast is scrum gevormd wordt met Joy van de Bakker en nog wij.
1: Telling op in die stadium 17-0. En George Gans, 18 minuten ze speelt in dat oorblijn in de eerste helft. Jan Vizio Muller. Gooi die bal aan. Bij hierdie vaste facet is Skram Arnold Fleikie. Dat is dan Oudswering wat onder druk is in die Skram swaai. Onwettige Skram.
0: Goeie wedstrijd zo ver gaan tegen die meneer Avanis.
1: Dat is Solomons. Jaag dan in die bal direct uit.
0: Dat is Kim. Dat is Percival. Losgemaakt voor me daar. Bij de kwakkerpie van George. Percival in de handen krijgen. Ongelukkig. Strafskop voor George. Om kan spelen in de span van Oudswering. Meneer Havanis wat zei. Jullie was niet terug. Jullie die 5 meter geleden niet. Jullie was niet bij de achterman zijn voeten geweest niet.
1: Dylan Fox dan die omkant. Speel ook dan die 9. Iets wat hij niet meer kan doen in vandaagse moderne rugby niet. Pas wel wat kijken hoeveel afstand hij kan krijgen op hier die skop. Hij staat al gevangen wordt. Bal wordt dan nou achter gegooid. Een sterk bolbeweging. Meneer Javani zei die bol gaat goed voor hem toe. Dat is George. Sterk voor hem toe beweging. Laat mij denken aan die springbokken van laatst week. Een goede bolbeweging. Dat is niet toeschouwers van George van achter de spanners. Zal onze straf drie zien hier zo.
0: Ja, is prachtig. Dat is George raakt hem hier. Wat daar, een drie druk. Hallo, vader, 23 meter. En een rolmaal wat beweegt 23 meter. En een prachtige drie van gedrukt wordt door die span van George. Om die telling te maken. 22 punten voor de span van George. En nou voor de span van Oudswering. Met de doelschop van behartig bevoort. Daar is nummer 12 in het stadion weer. Dat is nummer 12 van George. En er is gesteen wat die skopwerk worden bij meneer Muller. Wat gaan die nummer 12 Erik Steen maken? Gaan hij 2 punten bijvoegen? Als hij met wagen zien. Hij kijkt die palen. En hij komt voor hem toe. Hij treedt de rechtervoort. Maar dat is ongelukkig rechts voorbij. Dat is rechts voorbij. Telling wat 22 punten is. Voor de span van Oudswering. Voor George. En nu voor de span van Oudswering.
1: Inderdaad, Alistair. Dat is 22-0. 14 minuten is een speeltijd wat zal oorblijven. En in die eerste helft van die krachtmeting hier op Oud-Aniqua Park. SWT klapfinale. Op zijn beste. 13.5 minutes remaining in the first half. George A. 22-0. Zalten. Meneer Rial Vallis. Wat dan voor straf. Die 6 en die 11 bij afskop. Alles voor die bal.
0: Meneer Hannes, jij die span George laatst ook geblazen in de semifinale. Het lijkt op die stadium dat Oudswering niet op moet dagen voor die wedstrijd niet. Hij is nog natuurlijk aan die kleerkamer. Hij is nog niet uitgekomen niet. Fouten wat gedaan wordt die span van Oudswering.
1: Oudswering is de eerste keer in jaren wat we hier op een finaal spelen. George Oud-Aniqua Park. Sterk scrum van George. Vandaag een tik door François Ken. Sterker der duivel wordt gewoon toegebracht door die 6.
0: Ongelukkig meneer Muller met die bak om een meester achter die scrum. Om de achter losgemaald niet. Angeslaan daar meneer Muller. Vaste scrum van de span van Oudswering. Want ze zijn ook welkom hier op het Oud-Aniqua Park van mevrouw Elvira Damons. Hier op Oud-Aniqua Park in George. Zijn er sienes hier om de wedstrijd te commenteren. Om te gaan schouwen hier. Terwijl een man lief achter de commentaarboxen is. Welkom hier op het Oud-Aniqua Park, Elvira Damons.
1: Larry Paulson wat die bal gaat aangooien bij hier die scrum. Vaste facet. Die bal wordt aan die rek onder die...
0: Aarde vlekkie. Strafskop voor die span van George. Die nummer 3 van Oudtjoring wat... Wat niet op zijn voeten bij daar is, meneer Dame of meneer Raf Hannes. Maar kijk die man steeds nog voor die span van George. De spasie. Wat gaan zij gaan die kantlijn? Uitskop voor die kantlijn.
1: Niks wat aan uitwerken hier voor Oudtjoring niet.
0: Absoluut niks nie. Luister als jy moet die wees op wat jy nou kan pak om te sien die oude nou kan pak is voorgepak door die spelers die ondersteuner van die Oudtshoorn Bridgeton en ook Barbarian van Mosselbaai.
1: Rian Swart gaat die bal aangooi 5 meter lijn staan in die gebied van Oudtshoorn. Bal wordt mooi opgerang. Losmaal beweging wat voor hem toe gaan. Bal wordt achterop uitgerapt of gepaast. Dat is een 3-spot makkelijk. Zo makkelijk zoals een debit order van de rekening einde van die maand kan afgaan.
0: De 27 punten voor die span van George. Hier die span van George heeft bezig het bedoel hier op het Nuka Park, luisteraars. Dat is weer die nummer 12. Edric Steyn nog aan kijken of ik een 2 punten bijvoeg. Je half minuut oor in de wedstrijd, zijn eerste helft. Dat is Edric Steyn, die nummer 12, die center van George. Hij kijkt die palen, prachtig. Dat is Lucas Rehm, het valt op in de Nuka Park. Dan kom ik voor een terminator voor het wagen. Het VS, maar hij trouwt, dat is langs voorbij. Dat is langs voorbij. Ons zegt ook dank je voor Jason Stanley. Wat die technische werk doen achter de schermen van Eden FM. Om schrikken te maken. Luister als jij kent een commentaar rechtstreeks vanaf het Nuka Park. Die span van Oudtshoorn wat nog niet uit die kleerkamer gekomen het niet. De 27 punten voor de span van George en nou voor de span van Oudtshoorn met 10 minuten oor in de eerste helft.
1: Zandre van Riet doodstil. Oordeelsfouten.
0: Dat is die tweede fout. Dat is die tweede herhaaldelijke fout. Die span van Oudtshoorn met afskop. Bal wat niet 10 meter trek niet. Dat is die tweede een.
1: Hoe krijg je dat recht op hierdie vlak? Je speelt finaal, Alistair. Je skop af. Die bal trek je 10 meter niet. Ik wil hier die weerskant geven. Maar dat is hier die type van dingetjes wat kan maken dat je net helemaal uit die wedstrijd uitgehaald wordt.
0: Net zo, meneer Damons. Dat is die span van Oudtshoorn wat nog niet op die veld is. Die nummer 12, Jandre Forrie, wat stil is in die wedstrijd. Dat is die planmaker in die span van Oudtshoorn.
1: Wel, Wiesel Muller wat gaat bal aangooien bij jullie statische vaste scrum. Dat is een van die vaste facetten wat George bij je sterk is. Scrum wordt dan opgeboender. Pas wordt speel loskakel, hij is dakteerd zoals een generaal. Wordt zo'n klein skop uitgegeven. Skop dan daar aan die 22 meter rijd.
0: Die leeftijd van George wat ze. Hier bedoelen we daar bezigheid.
1: Dat kan hier 50-22 wees. Die bal was oorgedraaid aan zijn eigen gebied 50 meter in. En zo heeft hij die bal uitgeskopt. Zo een lijn staan aan Oudtshoorn. Ridouan geduld wat die bal gaat kan aangooien. 5 man lijn staan. Geen receiver.
0: De lange gevaar die span van Oudtshoorn. Niks van voor Oudtshoorn werkt niet, luisteraars. Die nummer 2, Ridouan, geduld wat niet is. Zijn springen kon vinden niet. Hier kom een vrijschop in de span van George.
1: Alviso Muller. Geef het daar wat vol zeer.
0: Hij houdt hem dwars door.
1: Alle wereld.
0: Zoals een mes door boter.
1: Das...
0: Waar is die span van Oudtshoorn? Alles nog in Oudtshoorn op stadium.
1: Dat is spot makkelijk.
0: Dat is voorbij spot makkelijk, meneer Damons.
1: Dat is spot makkelijk.
0: Dat is 32 punten op de stadion in de span van George. Met 8 minuten oor in de eerste helft.
1: Spot makkelijk. Jij krijgt niet makkelijker als dat, niet man. Mag. Hij zal moet tackle. Hij zal moet druk opzetten. Dat is wat zo'n oudswinging niet doen.
0: En dat is die blaafvervanger bang. Dat is nog rots. Wat gaan kijken of ik kan red waar de redder is. Dat is terug bij de aandacht bij Stijn. Nummer 12. Kom voor een toe. Hij zet 2 punten bij. Dat is 34 punten voor de span van George Sleisdras. Dat is een finaal. Dat is een gloedeindig bekerfinaal. Op het Inuka Park en George. Hier de beste wordt u veel gebracht. Mijn complimenten van Eden FM. Jouw stem in het paradijs.
1: Inderdaad, Jelle. Ik denk je oudswagen het opgedaagd. 7 minuten is een speeltijd oren in de eerste helft. George staat 34. Oudswagen heeft nog steeds op die 0. Eier. Zalten laat die bal afschopt. Schop hier die keer diep op Muller. Muller krijgt die bal. Schop dan die bal hoog op. Dat is wat je doet aan de finale. Je krijgt die bal in je 22 meter. Die reel zijn, je kan om die rekheid schoppen. En dat is die basisbeginsels. Vanaf onder 7, onder 9, onder 13, 11. Je leert hier goed op school. Moet je jouw eigen dingetjes aanvangen.
0: Dat is de leeftijd van oudswering wat wijs alles. Alles sterkt is niet binnen.
1: Groenewang geduld gooi. 5-man lijnstraan wordt gevormd. Oudswering wat dan moet gestraft worden omdat 7 en 9 2 receivers als meneer. Zone arms. Nee, meneer Rian speelt voordeel voor aanslaan. Zandre Farie. Sterker der duivel, nou komt oudswering bij. Bol wordt die kleinkantje gespeeld. Fox geeft voor zijn 7 maat. Geduld komt hier. Hard getackle, hard gelakt. Marcel Prins wordt gewoon toegebracht. Die 9. Larry Paulsen. Geen aan die van. Zalten Prins loer.
0: Daar was geen voordeel. Is hem er aan is. Zo doen we die 50 gram met gevormd worden. Met oudswering maken en gooi. Dat is oudswering wat... Plaatsvervangers opbrengt, nummer 21 en nummer 22 van Oudsoering. Even de mannen wil wat ze verschijning maken vroeg. Hij zal kijken om hier te komen red waar het redden is voor de span van Oudsoering. Zo'n lachter rentje van die uitzakken met die Nuka Park met de rugby is 4 warm luisteraars. Net hierna is die wedstrijd tussen die grote finale tussen Barberi en zijn aaspan. Tegen Britstein van Oudsoering zijn aaspan. Lang verwachte finale. Die laatste finale wat gespeeld was in de Hidwe-spannen was in 2018. Wat gewend was, der die span van Britstein.
1: Je bent toen dan op het speelveld, Jason Olivier. Harde vlijkjes, meneer Rialf. Onwettig is kwam met ons voordeel gezien. Not 10. Meneer Rialf, hij is als op die kool vandaag. Pas die reel dan goed toe vandaag. Jason Olivier. Tak dan in die bol, geef van die rots. Everton Manuel. Jason Olivier. Everton Manuel. Weer. Nick Smut. Geen dan van Zalten achter ons. Jij mag. Accidental offside. Scrum. Voor mij is dat het type van een afstorm. Jij mag. Als die bal gestopt wordt. Jij mag die bal afstorm. Of die bal vang. Geen omkantlijn is daar dan niet. Hier op het Nico Park is dan die scoreboard dat al doodgeslaan het. Iets wat een technische fout.
0: Ze tellen misschien de groot verstelbord, meneer Downs.
1: 3 minuten is een speeltijd oor op mij.
0: Aanslaan, die kapitein Atti. Ja, meneer Downs. Vroeger daar, de gezellig met een van de luisteraars. Hij wil weten of David Kramer zijn schoenen gekregen heeft.
1: Nee.
0: En of die gitaar gekregen is daar. Wie die gitaar heeft, wie wil lopen, dames? Johnny Clegg's gitaar.
2: Nee, ik heb David Kramer een e-post gestuurd, Alistair. Hij zei, hij is bezig met zwart vellies die keer.
3: Ja, luisteraars, daar hoor ik net. David Kramer heeft nog niet de rust kunnen krijgen. En zo ook niet. Johnny Clark zijn gitaar niet.
2: Ja, dan Olivier. Sterke scram van Oudswarren. Bal wordt achter door een klap. Aanslaan. Elvisio Muller. Slaan dan in die bal aan zijn eier 22 minuut. Zoals is onder druk in die scram. Dat is dan Edwin Manuel. Die rots was hij, Everton Manuel, die rots was hij bekend staan. Recht oor aan hier die zuidwestelijke district. Wat zei je van Oudswarren? Kom boys, laat ons punten krijgen. Sterk scrambel beer voor en toe. Voordeel arm van Ralf Hannes, kom uit. Olivier Keten van Zandre Farie. Voordeel wordt gespeeld. Keten Olivier geeft zo'n wijd pas van Zali. Zali geeft voor Antje en hij slaat voor die palen aan. Zo makkelijk.
3: Met de opdoelijn van die kapitein. Die nummer 8. Die kapitein niet die drukken druk niet. Ongelukkig dat de bal weer aangeslaan wordt daar. Niks van uitwerk van spel met Oudswarren niet.
2: Ik weet het.
3: Niks van uitwerk niet.
2: Die vorige Oudswarren.
3: Maar wie weet, zal het uitwerk van spel met papier in de middag. Als ze me weg gaan zien, kom bij half 6 vanmiddag, luisteraars.
2: Die vorige Oudswarren span heeft het recht gekregen. Maar hier die Spanse tijger zit afgevallen. Oké, rak is gevormd. En de speler in het doelgebied van Zoot. Zoot is die. Defending team. Keaton Olivier speelt dan voor Zali. Zali geeft voor Zalt en Manuel. Vier sterke loopie wat hier komt. Grond toegebracht door Zot. Rakkers gevormd. Keaton Olivier. Grots. Sterk draai. Hij is getackled. Scheidsrechter zei Jelle zou moet los. Fox wat die bal zou moet vannacht uithalen. Keaton Olivier speelt hier voor zijn zes flankmaat. Geen aanval. Zalt Trakkegap, mooi 3.
3: Dat is de juiste 3 van een Oudswarren, maar getrakt wordt hier in nummer 15. Charlton.
2: Charlton Prinsloo, Dwerren. Op tijd. Score hij dat zijn eerste 3.
3: Hij gaat ook die doelschop behartig. Dit is een eindvlekje daar, die hoeter, die toeter. Aan de achtergrond.
2: Daar klinkt zoals ik het, dat toeter. Het toeter op mijn paarse scooter.
3: Definitief, dat is een prachtige liedje daar, meneer Damons. Terwijl Barbarian zijn aanspangen losmaakt.
2: Alle wereld, hoe ze zo stil is, die aanspan uitraf.
3: Maar de aandacht is daar bereid. Charlton komt voor en toe. Dat is Charlton. Wat doe je met de bijvoeg? Dat is 7 punten voor de span van Oudswarren. 7 punten voor Oudswarren. 34 voor de span van George. Met de rest die tellen van de aanbreek hier over de Nuka Park en George Leistras. We gaan vlug voor een muziekbreek. Als we terugkomen, gaan we zelfs verder.
2: Ja, dat is nog voor ons gaat voor een muziekbreek. Hier in Olivier, hier in nummer 21 van Oudswarren. En Emmanuel, die rots. Toen hier die plaatsvervangers opkomen. Toen zien ons 4 beginnen te sparen. En die speel van Oudswarren. En ik heb nou pas gezien, die rots. Kruis, ons kan het doen. Ons heddet. Dat is aan ons. Kom ons blij ons bij ons structuren. En kijk wat. Op doodsnakken of niet doodsnakken in de eerste jaar. Toen gaat score Oudswarren dan nou hier die prachtige 3 in die hoekie.
3: Ja, luisteraars. Dat is net die span van Oudswarren wat 7 punten heeft. En die span van George, 34. We gaan vannacht voor een muziekbreak. Dan komen we terug. Dan praten we verder.

0: happy too.
1: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.

0: Ja, welkom terug, luisteraars, hier bij de Nikwa Park. Dat is de wat we pas afgeskoppen. Dat is die uitdagbeker spannen van George Rugby Football Club. En die span van Oudtshoorn. Die span van Oudtshoorn. Wat achterloopt hier bij de Nikwa Park. Hier op George, 34 punten voor de span van George en 7 voor de span van Oudtshoorn. Een vaste scram wat gevormd wordt daar. Met Oudtshoorn en Baken ingegooid. Daar zit nummer 9 van Oudtshoorn. Larry Polsen.
1: Ja, nee. Daar staan die mas wat op een keer opschrijf. Opkom of ligt er geen bij. Bij je wat wie je uitzak. Maar niet de man, dat is Club Rugby Finals. Die beste aan die westen. Die tussen die twee beste spannen wat verdienen om op die vlakke finale te spelen. Rian Zwart wat die bal gaat aangooien in die vaste lijn staan, vaste facet. Iets wat daar op die 50 meter kolikeer basering aan die kanten van Zorts. Ja, luisteraars, jullie zijn geschakeld op Radio Eden FM. Jouw stem hier op Oud-Aniqua Park. Zorts, die stad van alle reders. Rian Zwart gooit die bal achteraan, opgetuigd door André Marie. Marie speelt die bal in voor Kemp. Kemp komt, wordt rond gebracht. Rak is gevormd. Valler, pas wel. Pas zich is een waarskop, wie zonder die bal? Niemand anders als Prinsloo niet. Speel die klink en klomp Prinsloo, wordt aan grond gebracht. Rak is gevormd. Keaton Olivier, Fox. Sterker der duivel wat voor hem te beheer. Voor Oudtshoorn. Tammy Ranner, geer hier dan weer van Zaten, die 22. 6. Christopher Sneijman. Christopher Sneijman, geer hier voor Rudolf. Rudolf geteld. Tali. Die rots. Rots wordt gewoon toegebracht in Edwin Manewal. Keaton Olivier, Christopher. Sneijman. Sterk voor hem te bewegen. Olivier. Geen aan van zijn drie span met Marcelino Boysen. Harde vlekje in Zoot, Straskop. Spel wordt vannacht gemaakt, Zandre Olivier. Zandre Forrie. Die rots. Wordt gewoon toegebracht. Keaton Olivier speelt dan in van Marcelino Boysen. Zo bijna intercepteer François Kemp. Oudtshoorn bezit van die bal. Speel die bal achterlangs. Rudolf. Geer hier voor zijn zes flank. Sterker dan duivel in die flank. Prins. Mol. Mol wordt dan aan die lichaams. Keesrechter zijn jelle zal het moeten gebruiken. En hij blaast dan op zijn vlekje.
0: Ja, luisteraars, natuurlijk hier ook hier op die hoofdpaviljoen net van Laans Eindroes, die spanbestuur van Barbarians Rugby Football Club. Laans, goeiedag, zeg voor mij, hoe is die mannen op een scherp voor hier de wedstrijd? Ik weet natuurlijk, toen ik 18 was die mannen helaas hier, toen ik die wedstrijd verloren tegen die span van Bridgestone ook, hoe is die mannen op een scherp voor hier de wedstrijd wat om streek 37 gaan plaasvind?
2: Elister, baie dankie. Nee, ek dink die man is positief. Die man is positief, ons gaan die tafel is gedek al klaar. Ons het hard gewerk die hele jaar, so ek dink ons is reg vir die hele besigheid. Laat ons 2005 kan herskryf en so aan, en dan laat ons die beker kan mosse by te vat.
0: Meneer, Andrew sê op my, ek weet, die C-spanne verloor, die B-spanne verloor. Dink jy, is iets wat die in die achterkoppe gaan sit van die A-span? om te weet hulle jong man het al klaar verloor, maar kan die Barbarians span alles laat verby gaan om die beker te wen en so doen die hele span van Mosselbaai aan die wenkant te bring?
2: Mr. Alistair, ek dink ons gaan sommer die beker vat vir al drie spanne. Ek dink omdat ons die eerste span verteenwoordig, gaan hulle die beker sommer vat en dan is al die, en wen ons sommer vir al drie spanne wat hier vandag, twee spanne wat verloor het hier vandag.
0: Ja, dankie daar, luisteraars, dit was die spanbestuurder van Barbarians Rugby Voetbalklub, meneer Lance Andrews.
1: Ja, dankie alle stad terug by hierdie wedstrijd. Luister, wat gevorm was daar dier Oudswering. Oudswering wat die bal kry. 22 manne wil, skop dan die bal. Keaton Olivier. Keaton Olivier. O nee, dis een strafskop. Julle is offside, sê meneer Jelf. Van Oudswering. Paswell wat kan kijk wat hy kan doen. Paswell Solomons. Aan die kant van Rousmoor. Skop dan die bal uit. Net so binnen die 22 meter doelgebied van Oudswering. Lijn staan vaste facet wat gevorm gaan word. Ze mens wil links en rechts kyk hier op Oud en Nico Park. Sien het is die kake wat roer. Ek weet nie wat eet hulle nie, maar die rugbysfeer waren mol. Losgemaal voor hem toe. Dis rugby op sy beste. Ralph Hannes, die scheidsrechter, speel dan voordeel van George. George sy losgemaal beweging gaat voor hem toe. Afgetrek, sê meneer Hannes. Harde vlijkie. Inderdaad. Oudswering wat die losgemaal aftrek. Dat is onwettig. Dat bly onwettig. Tot wanneer wereld raak met die reel gaan oorskryf.
0: Meneer Damons, die mis wat hier oor sak. Meneer Damons, die mis sak hier oor op Tenuco Park en George. Het maak een beetje moeilijk voor ons om te zien, meneer Damons. Misschien moet daar jou verkeerde bril op zit.
1: Ja, dat is dan al wat ek kan sê vir die luisteraars daar buiten wat my stem kan hoor tot sover as binnen Kelly dan. Ja, die Radio Eden FM vang daar op, broeder, tot aan die Boland. Hier is uitgepakte stadion toeskouwers. Voordeel word gespeeld door Jan Hannes. Aanslaan sy meneer Jan Hannes van die lijn staan. Keaton Olivier. Speelt van Christopher Jafta. Christopher Snyman. Geen voordeel was gebenut nie. Ons gaan terug van hierdie aanslaan en hierdie lijn staan. Waar Oudswering hierdie bal sal kan ingooi. Oudswering gooi dan hierdie bal in. By hierdie vaste facet, hierdie scrum. As ek so kyk, is dit aan die band van Bridgestone Rugby Football Club wat hulle so stilletjies gereed maak. Want dit is amper sulke tyd. Ek waardeer jou. Scrum. Olivier wat met bal in hand staan. Scrum die bal wat dan uitkom. Speel die achter van Zandre Forrie. Word hard grond toegebring. Tali. Zalten skop dan so van lichter skopie. En dis een prachtige skop.
0: Prachtig daar dier die nummer 15. En ook die eerste drie drukke van Oudswering Tali. Wat daar prachtige skop weer uitoefen daar. Om sy span verlichting te plaas met George vir die baken in gooi.
1: Rian Swart. Vijf man lijn staan. Te vroeg gelig. Maal wordt opgezet. Muller. Kemp. Kemp kijkt wat hij kan doen. En hij geeft van zijn nummer. Ja, spanmaat. Ja, ten Olivier. Voordeel wordt gespeeld voor een aanslaatse meneer Riaf Hannes. Vier van Oudzorg wat die bal optelt. Niks met. Kop die bal weg. En die handen van Caleb Lewis. Lewis is groot toegebracht. Cool kop. Alistair, meneer Hannes, inderdaad is goed in die wedstrijd.
3: Die ervaring van meneer Hannes spreekt boekdelen. Cool en kalm.
1: Alle wereld, man.
3: Kalm, daar is een kommer. Niet zo'n kommer, zo kalm als meneer Hannes.
1: Ik zeg van jou, hij gedraam zoet op die veld. Nog geen kaart te gezien.
3: Daar komt die eerste kaart.
1: Alle, ik wil nog zo.
3: Daar komt die eerste geel kaart. Van Hannes Pam van George, meneer Hannes, wat zei jij was... Beetje ongedisciplineerd. Als je moet zien aan wie behoort die eerste geel kaart aan George.
1: Ik wil nog zijn nog geen kaarten toe gaan praten. Hier noteer ze aan meneer Hannes. Die hebben hier die vlakke boete. Roedewaan geteld. Hakker van Oudzwering wat bal gaat ingooien. 3-6 man lijn staan. Op die 22 meter lijn. Aan het doelgebied van Zoots. Amper vraag wat zoek ons hier. Buswell. Wordt dan gewoon te gebruik aanslaan. Een dubbele aanslaan meneer Anis. Dat is correct. Goed opgeteld. Pas wel een manier. Zandre voor hier wat mekaar nou hier zo. Net zijn boy. Ik speel al beter lang al rugby.
3: Ik ben een stuk wedstrijd van Zandre voor hier met zijn talent.
1: Inderdaad, meneer Zonno Boot had gezegd. Gezegd over die lucht. En hij heeft een plan. Een actie voor meneer voor hier. Je wil om die kans geven om mijn lijnen te breken. Te scheren.
3: Natuurlijk, laatst week in de semifinale, meneer Dame. Waar je geblazen hebt van jullie, man. Jullie jongman, kookwater.
1: Bij je geweldig. Zal ons die weeromstandigheden blameren voor vandaag? Nee, stellig nee. Hij moet die bal optillen. Hard klop, man.
3: Luisteraars, daar was 90% regen was spel. Maar we staan hem daar geen regen. Net mistig wat jullie, wat hier opkomt. Nou hier over die park, over die Noekenpark.
1: Keaton Olivier, speel voor hier. Voor hier geeft voor Christopher, voor hier weer. Zaltan speelt op kant in de Tali. Tali wil dan nog rond gebracht. Hier Christopher, François Kemp. Keaton Olivier weer speelt wijd voor Geduld. Geduld wat zo'n man afstapt aan die 22 meter doelgebied van George Rugby Club. Keaton Olivier speelt voor Tali. Tali slaat die bal aan. Ik zeg veel, Oudzwerg weet niet waar hulle vandaag hulle bevindt. Fout op fout.
3: Ja, dat is natuurlijk een spel met Oudzwering onder geweldige druk. Wordt geplaatst door de spam van George.
1: Ja, dat is moet beïndrukken. Die toeschouwergetal, maar dat is elke jaar zo. Zo wat 10.000 mensen al op hier die Autonicoa Park.
3: Definitief luisteraars. Ik zie dat. Ongeacht van die weer, omstandigheden, als je bij je toeschouwers op het veld.
1: Dat is Britsen Vla, dat is Barbarians Vla.
3: Meneer Damons, ik het gekomen bij veld half 1. En al reeds bij 12:30 was jullie hoofdpavillon gepakt. Reeds. Met geen wedstrijd op Heistadion op die afdeling gespeeld was niet.
1: Sterke scrum door Oudzwering. Voordeel arm wordt uitgetrokken door meneer Gelf Hannes. Verlang wat die bal speelt neer. Meneer Hannes, ons blaas in die scrum op. Onwettige scrum door Oudzwering. Oudzwering wat die bal, wat die scrum zwaai. Ik verstaan het, dat is die stad wat onder druk is. Die oppervlak van die veld is wiki zwaar. Jij moet met lange stevels, met stads indrukken, slaten in die gras aan. Ik kan niet met plastic stads wel gaan scrammen op die veld vandaag, realistisch.
3: Ja, maar die scramwerk van George, die achter van George weegt 832. Die nu die 719 van die span van Oudzwering.
1: Dat is wat Zonno aangezegd dat ons gaat vallen voorlangs pak. En dat is wat George hier nog die hele wedstrijd doen. Welkom naar die Telmoort is ook weer terug. Telmoort is dan weer terug. Ook hier zullen we nog niks krijgen en hij denkt niet. Dat is dan Tjots wat die bol krijgt. Dat is een bol wat opgezet wordt door Tjots. Sterk voor een losgemaal beweging. Een mol en een losgemaal is maar één en dezelfde, dat is net Afrikaans.
3: Zo wat hier komt Tjots!
1: 13, 14 meter wat gewend wordt. Ons zit al 20 meter in die mol. Real Wani is al stoppelijk dop, dat is 21, 22 meter. Losgemaal wordt statisch. Balsal moet uitkomen. Vullen Gera voor zijn 12. Zijn 12 kijkt zo 1, 2. Wacht, het wordt gewoon te gebrengen. Die geteld. Voordeel wordt gespeeld voor omkant. Zijn meneer Javani. Spassie geeft zo voor pas. Hij ziet die gaten. Dat is poppas. Spassie weer. Hij is vallen!
3: Dat is het!
1: Maar terug een mooi 3 of neer. Wat zegt Javani?
3: Ja, wat zei daar? Kijk voor die VAR. Of die TMO.
1: Wat gaat meneer Lens Andrews plekje zijn? Wat kan plekje zijn?
3: Maar het lijkt op daar niet 3 gaan wees niet.
1: Geen 3.
3: Ongelukkig, maar prachtige speel in die span van Jones.
1: Sorry broeder. Voordeel was gespeeld door Real Vanis. Strafskop dan. Sacking the mall, zei hij. En hij trekt die losgemaal beweging af. Pas wel wat aan kant mee toe gaat skop. Om te kijken. Kan ons weer een mol opzetten.
3: Hier komt het ding meneer. Meneer Damans, hier komt het ding.
1: Het lijkt naar 7 punten ding. Ergens wordt goed opgegooid. Mol wordt opgezet. Weer van die lijn staan beweging. Losgemaal. Druk die mol.
3: Obstructies hem meneer Javani.
1: Obstructie. Alle wereld. Je kunt hem hier niet vlak.
3: Hier komt ook Jolong.
1: Kieter
3: wil het spelen.
1: Van Charlie. Charlie breekt los. Geert kijkt voor Kaltan. Kaltan. Skop die bal op je voet. Christopher Jaft. Wat die bal achterna jaagt. Pas wel eens onder druk. Pas wel geen van zijn team. Allemaal is offside. Als Atti rechts op breekt. Wie houdt te lang kan die bal vast. Voordeel wordt gespeeld. 10 meter radius offside van Jones. Statische beweging. Speelt voor Kelten. Dat is die rots. Manuel. Holding was correct, zei meneer Jelvanis. Maar Oost gaat speelt voor omkantpositie. Vandaag gespeeld in die 10. Die loskakel, meneer Jansen. Nee, je is op die verkeerde plek. Leroux. Leroux tikt dan vandaag. Hij wordt groot toegebracht. Hard gelak. Die 4 slot. Paar maat trek die bal op Nick Smit. Rak nog steeds. Olivier. Smat weer. Nick Smat. Olivier. Marcelino Boysen. Marcelino Boysen gooit die bal die achterlaans uit van zijn 6 flank. Christopher, wat een goede lijn breek. Maar wordt groter gebracht. Olivier voor Charlie. Charlie kijkt voor Euphorie. Marcelino Boysen. Hij wordt amper groter gebracht. Ja, Nicolaat! Dat is het doel alle wereld.
3: Deze nummer 14 in de oudswilling.
1: Prachtig.
3: Wat een bij de club. Als we kijken wie nummer 14 is.
1: Willem Tafta.
3: Dat is Willem. Wat binnen buiten, hij klopt die man op een tikkie daar in de kantlijn. Prachtige 3-3 bal van Oudjoerang. Dit is de rugby van ons weer van Oudjoerang. Prachtige rugby daar opgetuigd in de bal van Oudjoerang.
2: Alle wereld.
3: Alle wereld, man. Maar die aandacht terug bij nummer 15. En hoe ook de andere kapitein van Oudjoerang.
1: Carlton Prinsloo. Die wetman zou zeggen Carlton.
3: Dit is Carlton Prinsloo.
1: Van hier, hij is Carlton.
3: Wat gaat hij maken met hem? Hij kijkt die paard naar langs. Mastigheid waar hij komt met de Luka Parkwagen feest. Hij komt naar voren, de trap de rechter voor de wagen feest. Dat is langs voorbij. Dat is langs voorbij. Dat is mis. Zal die schade zijn hier op de Luka Park en Joy. Dat is mis. Ongelukkig in de span van Oudsjoerang niet twee punten bij volgende luisteraars.
1: Dat is heel dag mis. Zo bedoel, als een rugby term bedoelen. Dat is mas, dat is heel dag mas.
3: Dat is mas, en wat die mas hier op de Nuka Park, wat een koude windje daar komt met die sier uit.
1: Hy het die syde, een koue windjie daar. Maar die rugby met vier warm is, moet jy nu kan Park & George luisteraars.
3: Moet nie wagen nie, Alistair. Hy sal nou vier wees. Die son sal ook nou deurkom. Nick Smit, die bal wat in Boswell aan die handen van Nick Smit geskop. Dan is het nummer 19 wat ook hier op die plaatsvervangerbankie gaat rechtmaken om op te komen. Christopher Conradi. Christopher Conradi. Keaton Olivier vertelt aan de onderkaptein van Oudzorren. Goeie schop. Bradley Peterson wat die bal krijgt. Bradley Peterson geeft zo'n klein schopje daar van spatie. Die team van Oudzorren wat die bal krijgt. Leroux. Leroux kijkt aan de referee. Die wil niet hier die man spijs geven. Keaton Olivier hier. Dat moet een kaart wees. Dat moet een kaart wees. Die kan niet die man zo uitdaal die George. Dat is een onoorloofde spel. Dat moet een kaart wees, eerlijkste.
1: Meneer Hannes gaan met die zak. Meneer Hannes gaan daar met die zak gaan. Definitief, hier komt die tweede kaart van George Rugby Football Club.
3: Nee, hier, kan, dat is een ongeoorloofde spel. Ik heb die goede woorden voor zulke spel.
1: Dat is discipline aan die kant van George van de Beyond. Breek daar, luisteraars.
3: Waar ging je die man? Hij heeft die balletje aan die man uit met zo'n elleboog. Dat is onnodig.
1: Dat is die tweede geelkaart van George Rugby. Dellingby Stadium, 34 punten voor de span van George, 7 voor de span van Oudzorren.
3: Dit zal ik rijden, wat is zijn naam? Zijn naam is Reinhard Stammer. Hij is een stamper. En dit is een stamper, wordt daar nou een geelkaart gegeven.
1: Ja, luister, dat is Reinhard Stamper. Amper Stamper.
3: Hij is stamper van vandaag af, mij. Stamper. Want dat is onnodig. Tijd moet nou afgeblazen worden. Medische beambten moeten op je veld komen. Dat is tempo van die wedstrijd verbreekt, man.
1: Ja, luister, als we traag uitvinden hoeveel tijd die oor in die wedstrijd. Die telbord wat nu op die stadium in werking is niet. Hij wijst nog steeds 40 minuten oor, meneer Damons.
3: Ja, ons weet, hij boord was zo dood. Hoe was het? 34-12.
1: Ja, dat is 34-12. Voor het spel van Oudzorren, hier kom. Oudzorren.
3: Olivier wat die bol tuk. Dat is Manuel wat die bol opdraait. Dat is weer Olivier. Geef het Zalten. Zoek dan voor Zali op. Krijgt Zali, krijgt van Christopher. Zo'n klein passie. Dat is aan voor en toe, zeg je al.
1: Meneer Dalman, is ook de kerk op finale wat om 3 afgeschopt. Dat is niet span van die Griek was. Handy Pumas. Daar een Kimberly.
3: Al wat ik voor jou kan zeggen, Alistair.
1: Hij gaat nu draaien die telling kleed daar van die span daar. Die telling daar, die Caribische finale.
3: Alistair, dat is Barbarians vandaag. Maar al wat ik weet, die telling hier op Oud-Aniqua Park, luisteraars. 34 voor George, 12 voor Oudzorren Rugby Football Club. Tijd is ongelukkig. Niet van mij nou bescoren om te zeggen hoeveel tijd daar oor is. Nee. Maar ons speelt tot wanneer die sirene afgaan. 23-16 Currie Cup.
1: Dat is van de Griek was. Dat is voor tijd. Als de Caribische eindtelling. Die span van de Griek was. Wat zij Caribische status gehouden. Dat is die Griek was 23. Ten is span van de Puma's 16. Natuurlijk die span van de Griek was. Wat zij die Caribische is mijn eigen nergens niet.
3: Net tot wanneer Stormers 23 tal op je been komt. Maar teruggekomen hier die wedstrijd.

0: oor dit nie werking is nie.
1: Die tyd, hulle kan nie nou met die tyd beter hê. Maar ons sal hulle op hoogte hou wanneer die wedstrijd verby is. Keaton Olivier vir Charlton. Charlton geef vir sy 7 flank maag. Voor hy. Sterker dit duivel wat so inbeer. Seker so 2-3 meters gewen. Geef weer vir Stamper. Sterk man opgedraad. Zoals een verdediging wat hou. Bal word door Nick Smit gerip. Nog steeds oudsworig wat voor en toe beer. Maar Nick Smit word grond toe gebring. 21 Keaton Olivier geef vir Charlie. Charlie geef vir Miller. Weet ons voordeel nie. Voor en toe gepas nie. Voor hy word grond toe gebring. Keaton Olivier omkant positie. Speel ons voordeel. Dis Fox wat een man so afloop is. Kom er loop af. Olivier vir Charlton weer. Planmakers. Charlton wordt grond toe gebring. Dis George wat moet verdedig. Scheidsrechter zijn. Inderdaad, jylle dat goed gedoen. Jylle moet die bal los. Uitswering wordt gestraf. They don't release the ball. Penalty for holding on. Buswell wat gaan kyk wat hy kan doen om die bal uit te skop en een verlichting te bring vir George. Wie die stadium lyk het vir my asof George met hierdie wedstrijd gaan oorheers of wen, as een mens dit nou kan man nou so sê. Telling op hierdie stadium 34-12. Oudswerings wat toeskouwers wat baie stil is. Breedston wat sê, ons gaan nie vir julle met ons band speel nie, want volgende jaar speel ons tegen julle.
2: Ja, Oudswerm Derby.
1: Ja, hier sê die tyd aankondiger, dis 14 minuten as speeltyd wat oorblij in die eerste helft. Frans Wakim wat baie sterk loop. Voor hier wordt die bal uitgehaal hier. Voor die nummer 7 flank Bennett nog keer. Nog keer, dat is holding. Keaton Olivier wat vannacht tik voor die merk. Christopher Conradi ook op die speelveld voor Oudswering. Geer die bal voor Charlton Prinsloo. Om te kijken wat hij kan doen. Ja, hij komt die bal direct uit. Lijn staan wat gaan gevormd word. Oudswering wat bal kan ingooi. Dus moet julle sê luisteraars, dis goeie rugbybout in die koppark. Dit kan nog maar hoe hard reen, ek geloof nie die toeskouwers gaan verskuif hier. Want dis Breedston en Multiswap Barbarians in SWD klapfinale Premier Divisie afdeling. Na 13 minuten sy speeltijd wat nog hier oorblij. Bal wordt goed gegooid voor Atti. Atti krijgt niet die bal. Die nummer 2, Rian Swart. Geef voor Buswell. Buswell geeft Swart. Skoppie. En gekregen door Leroux. Leroux, kijk wat hij kan doen. Geef voor Charlie. Charlie wordt groot teruggebracht. Charlton, Keaton Olivier. Jason Olivier. Conradi. Rak is gevormd. Jason Olivier geef ons nummer 3, Marcelino Boysen. Marcelino Boysen wordt dan nou hier grond gebracht. Jason Olivier weer voor Miller. Geef hier voor Carlton Olivier. Die bal wordt achterin geklapt. Zal hij wel dan grond gebracht. Rak is gevormd. Christopher Jafta, wat komt zaken beredder. Dat is hoe nummer 16. Ricardo Maggiola. Sandra Lucas Forri. Pop die bal op van Manuel. Manuel geer achterom. Jason Olivier. Aanslaan. Zo doel was als kop. Voordeel wordt nog gespeeld van jullie aanslaan. Zijn meneer Galvanis. En niks voordeel wordt gebenut. Hier geen spannen in die vlekje wordt opgeblaas. Meneer Galvanis ons gaat schrijven. 23, 19 en 20 gaat op die bankje verschijnen. Plaatsvervangerbank gaat verschijnen op die veld van George. Nummer 23, Louvo Fonko. Louvo Fonko. You were watching now.

0: vonk.
1: Goh. Ja, ons het...
0: Kan hy misschien die vonk weer omroep hier vir die span van George?
1: Ek sê vir julle ons...
0: Geen punt is so ver aangeteken die span van George, nie, meneer Damons.
1: Dat is vonk. Goh.
0: Kan my die vonk al natuurlijk die vonk breng vir die span?
1: En hy gaat sommer die vonk breng, laat het warmder word op Otoniko Park. Kijk nou mooi. 22 bol wordt uitgegeer, het ons aanslaande jaar, oordeelsfout.
0: Die bal wat een beetje nat raak, luisteraars, met die mis van die oor beweeg.
1: Alle werken. Nummer 23 van Oudsworen. Wat nu op onze spannenlijst is. Wanneer gaat die tafel dat de meester? Jouw trui moet ooreenstemmen met
0: die nummers.
1: Met die spanlijst, ja. Spijen streng orde hier op Otoniko Park. Wel gedaan aan SWDS Keesrechtersvereniging, wat dingen goed hanteren nog zover. Ben Brankes kan goed voelen over zijn span. 17 van Oudswerang, Ermane Steen. Ermane Steen geeft voor Keaton, Jason Olivier. Jason Olivier geeft voor Nick Prins. Voordeel wordt gespeeld, jullie rol in weg niet zijn, meneer Realvanis. Voordeel dan voor Oudswerang. Jason Olivier geeft voor Manuel. Manuel geeft voor Boysen. Boysen, kijk eens, een rak is gevormd. Jason Olivier weer die bal, klinkt kijk op. En dan speelt Wolf Paviljoen kant om, 16. Ricardo Mazzola, wat natuurlijk die bal die afspeelt. Die rots. Voordeel wordt nog steeds gespeeld hier voor Oudswerang. Meneer Zandre Lucas is in bogen gegeven wat zijn deur die gaat. 14, zo'n trappie. Geen voordeel wordt gebundeld, nee. Tijkslag is uitgevoerd.
0: Dubbel vlekje daar, de meneer Riaf Hannes. Wagen het nou wees. Roep daar de kapitein van George.
1: Daar is eigenlijk niks aan die Alistair. Dat was net timing. Riaf Hannes wat praat daar, Sammy Sierwe, kapitein. Niklas Tevenage van Tjots. Zijn boys, jullie raak ongedisciplineerd nou man. Talon Fox. Wat weer in speelveld gaat opgaan. Van nummer 17. Hermanus Steen, dat zal een bloedvervanging wees. Kijk hoe loop je bloed. Vanaf die Wolfpaviljoen kan die uit onze uitzaai hockey uit. Uit onze uitzaai atelier uit. Die rots wat voor een beer. Vanaf getikt die Olivier van die rots weer gegeer. Het soort zal verdediging moet hou. Olivier, Zandre Fourie. Fourie breekt sterk dier, maar dat is verdediging van Tjots. Bal wordt dan opgehouden. Schrumpen. Oudswerren. Rugby voetbal club. Ons speelt niet die goal line drop-out nu.
0: Ja meneer. Die dames, die span van George. Lijkt niet op dat die, hier die telling nog net verdedigd. Met 7-9 minuten oor in die wedstrijd.
1: Dat is nog net bij die finals. Mijn bekerindeling wil ik graag hier afgaan. Ik wil iets gaan kijken daar zo. Ik wil net zeker maken die telbord als recht. Die score is nummer 1 op mijn papier. Wel een veegje van Zandel! Mamassa Leroux! Hij is beter als Thijsje Leroux.
0: Prachtig daar, hij speelt daar. Dit is Bob van Oudsworen. Die bal wordt liggen gegeven daar. Hand to hand. Zoals die span van Silverstad dat zei. En die bal wordt gedrukt wordt daar nummer 10 van Oudsworen. Prachtige speel daar. Hij heeft tellen we gaan schuif. Daarna 17 punten voor die span van Oudsworen.
1: Ik zal veel zes.
0: Dit wordt die 34 van George.
1: Ik zal veel zeggen, Alistair, dat is iets wat te laat.
0: Dat is Charlton. Frans Loof, gaan kijken wie twee punten kan bijvoegen. Daar in die hoekje is 10 meter weg van die oorkant de kantlijn. En die oostelijke pavillon kan van die veld gaan voor en toe trap in de rechtervoet. Waar gaat het weer? Zij komt. Waar gaat het weer? Dat is ongelukkig in die paal vast.
1: Alle
0: Delling wat blijft. 34 punten voor die span van Jones. En 17 punten voor die span van Oudzwaring.
1: Hier waren ze vonken gaat nou spat. Dan zit Barbarianse A-span wat daar van het bierveld afkomt. Klaar opgewarmd. Dat speel aan meneer Rialf. Uitgehaald uit die lucht uit. Dat is prachtig. Opgeteld. Voordeel wordt gespeeld voor Oudzwaring. Willem Jafta. Jason Olivier. Geef het Zalten. Zandre Fourie. Christopher Jafta.
0: Ongelukkige communicatieprobleem. Dan krijgt van Jafta in uw vleel. Daar die nummer 11.
1: Ja.
0: Charlie Everts. Ongelukkig die bal wat uitgebonden was. Daar die die. Dit is spanmaat van Oudzwaring. Alleen staan met gevormd geworden met George van de Baker en de gooi. Dat is een flauwe die wacht om het van Barbarians te wel de Barbarians aanspan. Voor die fel beweegt om in die toren aan te gaan.
1: Dat gaan drieën. Ik voel het in mijn geestesmens. Dat gaan drieën. 5 wordt opgeteld. 20 van George. Wordt hard gelak. Speelt zowat op die 50 meter. De 50 meter kolikie. Rial van is wat zei. Jelle zou moet los. Om kan spelen. Nee. Grond te gebring. Hier is 7 Bennett nog hier. Geer dan die soort dat ze aanslaan. Hier. Rian Zwart. Barbarians wat dan hier in de kleedkamer gaan komen. Dat is die beker Trivel Sambiki. Laatst jaar bij Brak. Ieder jaar bij Barbarians. Zal het dan wees. Ons moet maar kijken later. Moskeisrechter, daar zal wees niemand anders als meneer Dylan Bokanis niet. Scrum is gevormd nu op paviljoenkant. Jason Olivier geeft het Zalten. Zalten speelt in backline. Geer dan in Vatsali. Goeie beweging, zot op zijn voet. Wordt verhinderd, Willem Zafta met die bal. En die bal wordt uitgeschopt hier, Jalten Olivier. Dit was een spoedreis geweest. Dan is het George wat in die finale win. Dan is het George wat in die finale win.
0: Dat is Raab Harry wat zegt, is het einde van die wedstrijd. Hij wacht geen voor die hoeder om af te gaan. Die wedstrijd wat voorbij is tussen die span van Oudzwaring en die span van George. George wil die krachtmeting winnen. 34 punten voor die span van George. En 17 voor die span van Oudzwaring. Die kampioen van 2026 om die uitdagbeker. Gaan dan naar die span van George. Wel gedaan aan Jonathan Botha en zijn span.
1: Ja, Jalister, als je ons aan het begin van die jaar voor die rugby beginnen. Het George met Blanco afgerekend in een vriendschappelijke wedstrijd. Onze Jonathan Botha, die africhter gekregen in het atelier. Hij heeft gezegd, en jouw vraag aan hem was duidelijk geweest. Hoe kan je die spelers motiveren? En hij heeft wel gezegd, eenvoudig. Om zijn spelers beter te krijgen, om zijn spelers weer bij zijn klap te krijgen. Was zijn woorden aan jou geweest? Ik kan het onthouden zoals dagelijks uitgezegd. Ach kerels, ons is uit die premier gespeeld. Maar eerder, wat gaat het wees als onze voorwedstrijd vol gepakt uit in Nico Park kan spelen. Die tweede finaal van die dag. En inderdaad, dat was zoals een profetische woord wat ik gereleased had. Op daar die oomblik geweest. En inderdaad, speel je natuurlijk hier op het Unico Park dan de finale voor de hoofdfinale op vandaag september. En inderdaad, en daar is hij als een overwinnaar gekroond. Zoveel gedaan aan Jonathan Botha. Die africhter van Zwartsels is spannen. Ja, ja luister.
0: Ja luister ons weer. Als je nou eens kakelen, die luister naar uw stem in de partij in de FM. Dat is de span van houden van de Britstem daar hoe die veld gedraft komt. En die tunnelen. Dat is die band. Die lawaai band van Britstem daar speel. Om een span aan te moedig. Luisteraars, ons gaan vinnig voor een muziekbreak. En dan zal ons na 10 minuten hierdie wedstrijd vir jou van die aasband bring. Van Britstem aasband. En Barbarians aasband, luisteraars. Maar een goede atmosfeer wat hier is op het Indoeke Park en Doos, luisteraars. Terwijl je kan hoort daar in de achtergrond. Dus vier vlakken weg aan spat. Tussen hierdie twee spanne. Terwijl die span van George aasband. En Oudjoring aasband. Hulle trofees gaan ontvang van die president van SBD, meneer Benkeris. Ons kakel terug weer naar jou. Oor 10 minuten luisteraars. Ons gaan vanaf voor een muziekbreek. Dan skakel ons terug.

0: De show Stem in the Paradise, dus hier in de FM. Goedendag en welkom. Welkom je terug te kennen hier bij Autiniqua Park, waar onze commentators Alistair Malando, als ook Nabil Damons VI, die wedstrijden rechtstreeks brengt hier op Eden FM, jouw stem in het paradijs. Ik is Jason Stanley en wat plezier om samen te kunnen kijken vandaag. Ons collega Alistair is tussen die skare. Hij gaan een beetje voor ons gesels en voor ons een beetje die geest geven van hoe dit gaan op die veld. Alistair, kom ik goed voor jou? Goedemiddag.
1: Ja, Jason, een goede middag. Luisteraars, ik het beweeg tussen die skare deur. Als we volgepakt is daar met de Nico Park en George. Ik probeer die skare kom om op die veld te komen, luisteraars. Ja, geef me het kans, luisteraars. Als je volgepakt is daar, is er reeds 7900 mensen hier op de Nuka Park en George. Ik heb die afwetter hier van Brixton Rugby Football Club hier. Hij is op pas, hij is op de 10 minuten geleden die wedstrijd. Het begint tussen de finale van de A-span tussen Brixton en Barbarians. Ik heb die afwetter hier van Brixton voor mij, meneer Erie Meiners. Meneer Erie Meiners, goedemiddag. Welkom hier bij jouw gastelijke huis, daar hier in de film. Jouw span, ik geef het nog eens in het jaar. Wat kan je met die luisteraars op de toeschouwer wachten van jouw span van Oudsmurren de dag op het Nieuwe Park?
2: Goedemiddag alle luisteraars, goedemiddag aan de Uren FM. Ja, baie dankie voor de geleentheid. Ja, nu heb ik ons die jaar gebruik, zoals ik gestaan van hulle gesê het, ons het die hele jaar gedeposit, nou is het tijd om te onttrek. En wat ons door die jaar gedoen het, ons brein van Rikki, ons het een special DNA, dat ons voor die bal moet zo lang als moeilijk in die hand gehou word. En ja, dit is wat ons gaan opleggen. Ons is hier om ons mensen te entertain, en dit is wat ons gaan doen vandaag.
1: Meneer, mijn is die beker nog gewin was door 18, door 13, het is niet kamp van Oudschudding, Brixton en Barbarians. Apart van de controversiële beslissing die gemaakt was door de span van Brixton Barbarians, maar die beker nog gewin was door de span van Brixton. Kom ik vandaag, wie is de dag dat Brixton die boodschap voor de lang en die beker weer ben op de Nuka Park vandaag?
2: Ja, nee, dit is onze plan. Ons het derde en tweede span het reeds in de kerkwerkse plan. Ons het nou was om drie bekers huis te kunnen. Dit is de laatste beker en dan kan jullie verzekeren. Ons gaat alles op die park los vandaag om dit te verwezenlijken.
1: Ja, dank je meneer Magnus. Alles van de beste voor jou. Ja, luisteraars, daar heb je gehoord die span van Brixton en Barbarians in de kerk van Fred. Als ik op de plek heb, vind ik daar hoor, omdat ik op die jong, die niemand die nog vast zag, dat moet een baardman van Brixton op de brug te houden. Meneer Baardman, goedemiddag. Je span is voor jou in de finale. Hoe voelt jij hier vanmiddag? Ze verrichtingen hier op de Nuka Park.
3: Goedemiddag meneer, goedemiddag luisteraar. Ik is opgewonden. Dit is een goede geleentheid. Jaarlijks, ons allemaal zien uit naar hier die contest. En het gaat een goed wedstrijd wees. Niemand is van kan het ben. Van Valencia goed in elkaar. En dank je luisteraar, dank je ondersteuners dat jullie rugby en SVD ondersteunen.
1: Meneer, hoe was die voorbereiding voor die beekpinnen gekort?
3: Ons het hard voorbereid, baie goed voorbereid. Ons het meer mentally gekyk, niks faks uit die. Ons het gereed vir die wedstrijd, dit kan ek vir jou sê.
1: Dank u, Baardman. Mooi dag. Ja, luister ons daar, hier die dag van meneer Henny Baardman. Die stond in oudschere met natuurlijk. Ik denk dat hulle volg die gesing nou. Hier op die Nuka Park, luister ons. Die toespannen wat. Die opdracht gemaakt op die Nuka Park. dat die span van Brisbane het nou hulle het gesing luisteraars, ek gaan die nabele staan dat julle kan hoor hoe die volkslied van Brisbane gesing. Thank you.

0: Ladies and gentlemen, this is the third meeting handshake with this welcome and the meeting of the members. This is going to be and this is going to be October.
1: Ja, luister, dat is die spanner van Brinkstein. Hij werd geopleid om een volkslied te zingen, als ik het zo kan stellen. En ook natuurlijk die president van die Indie, meneer Ben Brinkhuis, en zijn gardes, wat die voorstelling gaan krijgen van die kapitein van Barbarians. Met aan de achtergrond zoals horen die Wild and Union Song. Het is 100% onblikken luisteraars hier van het Luka Park. Het is een prachtige avond hier op het Luka Park luisteraars. Dat is spannend wat voorgesteld wordt daar. Deer meneer wordt voorgesteld hier door Ben Brinkhuis hier op het Luka Park en George luisteraars. Ook gesê vanavond 12:00 sal ons natuurlijk weet wie is die rival kampioene op daar is die Springbokke en die machtige Obliks. Maar waar gaan het wees, luisteraars, waar gaan het wees? Die geld was natuurlijk op die machtige Springbokke. Maar ons sal bij morgenochtend half 1 kan zien wie die machtige Span gaat wees, met die rivalry kampioene gaan wees. Terwijl meneer, die president, meneer Ben Brinkhuis, nou daar bij die span van a business met die voorstelling van die mannen zijn namen. Ja, luisteraars, ons gaan vinnig hier een werkje met die SBDS-kinders te kunnen dienen. Die persoon wat verantwoordelijk was om zeker te maken die beste kinders te worden hier. Aangesteld, meneer Shorty, als jullie bekend staan, met Wiebel en Bimmer. Zover de laatste wedstrijd van het jaar. Wat wil ik doen, luisteraars, op hier stadium? Uitkom op hier op het einde. Wat wil je te zeggen voor je luisteraars, wat doe je met hem?
2: We hebben een lijst van revenues gehad, waarbij een van de dagen de beste man en aanstel zo, al wat ik kan zeggen, gaan uit en gaan genieten in alle verschillen met de allerbeste van alles.
1: Dank u, meneer November, die volkslied begint worden voor ons.

Yeah.

Nou, luisteraars, met zuster Bettina in de achtergrond, dat is 100 verschillende te willen wachten voor de volkslied van Brisbane. Ja, luisteraars, om te staan dat die span van Brisbane zei dat die span van Bergen eerst te zingen. Hij had ook een liedje die we willen zingen, maar Brisbane gaan natuurlijk zingen, luisteraars.

0: luisteraars, daar was die paardroep. Dis hoe het jy omplikke, dit wil ons graag wat doen, wat in die spanne van Barbarians gemaakt. Hulle is nou al die daar, krikkie daar in die spanne. Was dat misschien wat maak, Barbarians? Yep, dis die spanne wat gemaakt, binnen met bekom begin. Luisteraars, 60 met 10 en 8 gewoon, dis prachtig. Ja, luisteraars, ek kan gewoon en ek nu dan ons daar in die bilje.
1: Ja, nie luisteraars, wat een hoenig vlees oomblikke. Twee landslieden op die een landslied gesing. Breedstem wat sê, ons is lief vir jou Breedstem. Dat is die finale hier op het Unicompark. Scheidsrechters hier, meneer Willem Pocanus, zijn twee assistent scheidsrechters, François Davids en Rian Wannies. Tijd is aan Askoppel aangeneem, meneer Breedstem. Breedstem dan aan vannacht hier, Askop tot binnen voor die 22 meter. Bol wordt uitgeskop hier door Braam. Edke Cijfers staan bekend als Braam in die wedstrijd. Breedstem van aan de linksdagen aangegooi. Twee rond aangegooi. Bol wordt hier op zijn negen gegooi. Kleinkankel gespeeld, sterk in de duivel. Die 12 center van Breedstem. Rak is gevormd, kom uit die 17 stad, het is voordeel. Ja meneer, Telepokale sê, dat is aanslaan voordeel. Aanslaan voordeel. Vaste skrim wat gaan gevormd word. So wat na aan die 10 meter stippellijn van Barbarians. Vanaf die hoofdpaviljoen kant af speel Barbarians van rechts naar links. Natuurlijk in hulle blauw en maroen trui. Terwijl Breedstem zo lief is van hulle maroen trui. Ja. 9 word aangegooi. Bol word aan uitkom hier van Breedstem. Gespeel op Edgar Cijfers. Harde omloop van Kieran Kibidu. Sterke der duivel. Die sien van die kaptein Neski bedoel. Nege gaan die bal uithaal. Nege haal dan die bal uit. Geen dan die van die nummer 3 van Breedstem. Sterk opgedraaid, maar groot toegebracht. 9-4. Jullie moeten ons als koon onder. Nou niet die spanlijsten van Breedstem nie. Hooggevat, harde strafskop. Hooggevat. Eerste strafskop gaat dan hier van Breedstem. Op die 50 meter lijn. 5 meter weg van die kantlijn. In die 10. Ek hoor hy sy generaal in sy posisie. Skop dan die bal uit. Lijn slaan wat gaan gevorm word. So wat tussen die 10 en die 22 meter. Breedstem wat die bal gaat gaan ingooi. Twee hakker. 6 man lijn slaan. Bal wordt achtergegooi. Opgetel. Losgemaal beweging. Telepokan is wat sy. Babas hele moet eens wacht. Sterker dat hy wil. Mol wat voor het toe gaan. Telepokanus wat daar van Justin Swart uithaal. Hy sê, jy moet van achteraf kom in die losmaal beweging. 9. Geen aan die van sy 6 flank. Barbarians een verdediging wat hou. So ver die 10 loskakel generaal geef van sy 12. So skerm beweging. Hy word hard gelakt door Biggie. Goed weer geweldig. Losbal. Maar Bergen zat die bal niet afvatten in 10 meter. Doelgebied en naar eigen gebied. Speel dan niet van die loskakel. Braam. Geef van die 15 Jason Tuanas. Verloor dan die bal. Anslaan. Anslaan.
2: Ja, luisteraars, ik is terug in het atelier boxie. Hier in die commentaar boxie. Een prachtige atmosfeer daar onderbak was. Meneer Damons, een volgepakte stadion. Een volgepakte uit de Noekenparkje op George, luisteraars. Dat is goed om te zien. Prachtig, prachtig, prachtig, luisteraars. Je moet hier weer zo'n dansje komen. Met de mastigheid van die uit de Noekenpark bedekt. Een lachte rintje wat valt. Maar die atmosfeer is natuurlijk vier warm.
1: 5 minuten zijn speeltijd reeds verstreken in die wedstrijd. Sterk scrum. Scheidsrechter zei ons krijgen die stabiliteit in die scrum niet. Ons gaan die bal weer aangooien. Dan is het Britslandse band waar die achter hulle aanspeel. Brigade. Die gees as hoog, die gees as recht. Scheidsrechter Dylan Pocanus, zijn eerste klapfinaal.
2: Zijn eerste van menigte, meneer Damons.
1: Inderdaad, ja, luister.
2: Een jong man met een goede talent. En nu vooraanzichter. Desnog meneer die scheidsrechter, meneer Dylan Pocanus. Hij is slechts 28 jaar oud.
1: Inderdaad, broeder. Ik denk, hij gaat niet straffen, zij moet straffen niet. Zo wat 6 minuten zijn speeltijd verstreken al reeds in de eerste helft. Britsen laat die bal kunnen gewoon in die scrum. Scrum schakel. Ballen speelbaar zijn Dylan. 8e man opgeteld, voordeel gespeeld door Dylan Bocanus. Jelle Brin Obama Berriens is omkant. 9. Geen aan die van die 5 slot, maar hij wordt hard groot toegebracht. Rotsvaste verdediging van Bergens, 4 slot van 8. Hardloop op in die 10. Natuurlijk, Epke Cijfers. Bal wordt voor paviljoen kan toegespeeld. Rotsvast verdediging. Scheidsrechter zijn die ballen beschikbaar. Jullie zullen goed gebruiken bij in die rak. Maar Bergens wordt getoetst aan in die defense. Harman Fleek in is een strafschop. Britsen wat vast op de grond aan in die bal.

0: Edgar Cyfers wat kan kijken om hem weg te creëren naar het eigen 10 meter doelgebied. Kijk hoeveel afstand hij kan krijgen op die bal. Lijn staan wat gevormd gaan worden op die 10 meter stappenlijn. Terwijl Baber is die bal kan een gooi. Bradley Sumaro, die kaptein, gooi die bal achter op die 7, Xavier Meyer. Bram wordt sterk gedragen, zo sterk aan haar club die er zijn van. Bal van aan de uitgekomen, die nu nummer 1 van het Skippers. Skippers geeft van Bram. Kippendoel sterk in het Diamond Center Park. Kijk uit op gespeeld. Rek is gevormd. Nummer 9 gaat die bal uit van Bram. Babas de 4, Esken Janssen. Lano Olkes. Scheidsrechter zijn van Britsen, Jelle moet wegrollen. Bob Bergens wat voerend op een weg. Kleinkant op gespeeld, Wapa Miljoen kan voor de armen uit de Telepokanas. Wapa Miljoen kan door de driebond gedrukt aan de kant van Bob Bergens.
1: Dat is fase nummer 7. Daar hebben we 7 fases gespeeld om reëze 3 in de wedstrijd te drukken in de Spamba Barbarians. Prachtige spel in de Spamba Barbarians. Geen uitstieren voor de boodschappen voor de Spamba Priesten. Om te zeggen, is hier, om te zeggen. Hier in de wedstrijd. Als ons naar hier moet je nu gaan pakken, George, de finale van 2026.
0: Lando Olkes wat aan die oppaviljoen kant af. Oorgang van die eerste 3 en 9 minuten als een speeltijd wat verstreken is in de eerste helft.
1: 7 fases van afgedwongen was door die spel van Barbarians. Prachtige spel van die opgeleverde woord.
0: Edgar Cyfers wat gaan kijken, gaat hij 2 punten kan bijvoegen bij hier die wedstrijd. Bij hier die punten tellen.
1: Die ervaren, Bram, Cyfers. Wat gaan kijken die 2 punten kan bijvoegen. Kijk die Paul aan, meester weer op George. Uit die Nuka Park. Hij komt van voor en doet trap die bal met de rechter voet van Hagen en via. Dat is jouw punten!
0: Alle wereld!
1: Dat is 7 punten voor die span van Barbarians. 9 punten voor die span van Bridgeton. Met 10 punten, 10 minuten van strekken in de eerste helft.
0: En de cijfers uit die op een miljoen kant af uit. Krijgt hier die bal zoals een naastboter. Goeie steelskopper. Tellen dan 7-0 in de eerste 10 minuten van de eerste helft. Spel wordt hervat. Britsland komt dat binnen de 22 meter. Edgar Cyfers had die bal naar de kant en op zoek en hij krijgt om.
1: Ja, luisteraars. Het werd een beetje koud hier bij de Nuka Park, maar die weer zal niet samenstemmen met die tellenbord, nee. Echt hier rugby met 4 warmes. Hier moet je nu gaan pakken, George, luisteraars.
0: Skief. Skief, oh broeder, skief. Wanneer Tullenbok kan, is wat een optel. Hij is mental in recht voor jullie wedstrijd. Zij verbrietst hem dan. Jullie gooien die bal skief aan. Bij jullie lijn staan, dat is een optie voor Barbarians. Om weer de lijn staan te vatten of om te scrammen.
1: Ik moet zeggen, meneer Damons, die weer werd prachtig gehouden. Die weerman wat gezegd, hij is 90% erin op pad.
0: Hij weerman moet weer zijn papieren gaan krijgen. Hij moet David Krammer gaan vragen, waar zijn schoenen. Lando Olkes wat die bal aan hand heeft. Sterk scrammen. Justin Williams aan de andere kant. Van vier voor en toe. Britsen wordt gesnoerd zoals een sombrein trolley. Voordeel wordt gespeeld. Harde vleugje van Tullenbok Kranas. Straf Britsen.
1: Die ervaring van Justin Williams, a.k.a. Biggie. Wat daar dwars door die scrum. Hij scrum dwars door die nummer 3 van Britsen.
0: spritsten wat gestoot word hier soos 'n hoen wat straal nie, met geen grauwse binne nie. En Kusseifers gaan kyk wat hy kan doen. Skop dan in die bal die recht mooi.
1: Dat is een prachtige skop dier Seifers. Hulle is 11 meter weg van die doelam. Dat is die Barbarians. Dat is die vlaam van die Barbarians wat hier wapper.
0: Vier man lijnstaan wordt geroep. So wat 18 meter weg van die doelijn van Breedstaan. Bal wordt achtergegooi. Esken Thompson. Wordt grond toegebring en rank is opgezet. Bram! Spelen die op paviljoen kant af als die Bergland op de vier. In die sterkant zien en zoals het. Esken Johnson. Priestland zal moet keer. Offside. Voor de wat gespeeld voor omkant positie. Omkant speel de Priestland. Geef voor Bram. Justin Williams. Geef voor zijn van. Landon Marcus Bram. Johnson Tuolos. Alle wereld spat makkelijk.
1: Luisteraars.
0: Is op zijn beste.
1: Dat is die tweede drie van Barbarians wat getrug word. Hier door die nummer 11. Dat is Gowan Groenewald. Hy trug die drie. Hy trug hem door aan Witteveld. Vanaf Groenewald.
0: Colin Groenewald door Barbarians doorring.
1: Het wat het. Moeilijk is toeskop. Deert die nummer 10, Bram. Hij zal kijken of je dat lopen niet kan bijvoeg.
0: Ik zeg veel, al die multis was spannend. Het zoveel gewonnen. Alle finale van SWD. Club rugby voetbal. Ze rugby in 2026. Zal maar bij eens dat doen, Jalastar.
1: Hij zal maar kijken en zien. Maar aandacht terug hier bij Bram. Die nummer 10 van Barbarians. Waar gaat het wees?
0: Edgar Seifers.
1: Waar gaat het wees? Hij kijkt die ballen. Hij kijkt naar zijn boete. Hij komt voor hem toe. Hij trept die bal met de rechtervoet. Hij lijkt prachtig. Dat is twee punten. Dat is 14 punten voor de Spamba Barbarians.
0: De Barbarians. 14 minuten is al. 14 punten aangetekend. 15 minuten zijn speeltijd verstreken in die eerste helft.
1: En dat is die span van Barbarians. Dus kan dus we wat zelf hebben meer. We want more.
0: Rak is gevormd. Bal was afgeskopt tot binnen die 22 meter. Bradley Sumaro wat die bal sterk opdra. Weer vastgemaakt. Lando Olkes. Hij zal die bal moeten gebruiken. Geef van Bram. Bram krijgt zo'n verlichtingskop. Verlichtingskop.
1: Ja, ja, Lester. Uitgetankt, uit om oor gedraaid. Alle wereld, dank je dat het pokaal is. Je oor is oop. Dan zal ons nou oordeels fout gezien hebben. Dat is die ervaring van het Dylan Bokaal is daar wat naar voren komt. Hij heeft gezegd van Volvert Eibels, nee, hij is gelukkig op een nice kop daar.
0: Hakker van Britsen wat aangooi. Bol wordt achtergegooi, neergekry die bol. Drastig op naar die 6. Wordt hard gelak. Offside. Maar Bergen zullen komt te vroeg op. Zij die scheidsrechter bij die lijn staan. Jelle zal moet weten om die 10 meter te houden.
1: Is het top als dit. Dat is een prachtige skop daar, die nummer 10 van Brixen. Ja, luisteraars. Die spanbestuurder van Brixen kon ons niet zijn naam met die stuur, nee. Zoals gaan natuurlijk de commentaar leveren op die nummers hier van de span van Brixen.
2: Nummer 2.
0: Gooi die bal achter. Zo aanslaan. Voordeel wordt gespeeld. Aanslaan en in de lijn staan. Prietsten met die bal sterke. Dra. Maar Berens wordt aangeslaan. Scheidsrechter speelt nog steeds zijn voordeel. Zien we wat die hoofdpaviljoen kan toe opkomen. Maar wordt uitgebonden zoals een kalkoen. Strafskop. Die nummer 5 van Barberis is omkant. Sinan Josephs.
1: Dat is de reze baba Josephs. Een jong man van Postier, maar een groot. Ter sterke de duivel.
0: Strafskop en die middel van die palen. Die een Britse besluit om te hardlopen. Drie met die bal sterk op dra. Zo wat 1, 2, 3, 4 meter weg van die doellijn. Dylan wat een pad is vannacht uitgekomen daar. Speel naar die Wolf Pavilion. Kant af in die 15. Alain Frank Brits dan.
1: Dat is Brits aan terug slaan. Slaan terug aan die ene doel. Maar niet in de eerste helft. Dat is prachtig. En rugby hier bij de doeken pakken. George Lestros.
0: Die nummer 5 van Brits dan. Ja, Lester, maak jou gereed. Skeer dan niet mijn kleren vanavond hier op, want dan ik op haar niet. Ik krijg reeds warm. Eerste 20 minuten. Wat voor streek is in die eerste helft. Kom Brinsland terug in die wedstrijd. Maar Berens wordt aan die slaap gevangen. Van een getikje, van een gespeel. En Panta zoals lente. Van Brinsland Rugby Football Club.
1: Aandacht terug bij nummer 10 van hebben. Britsen, hij vraagt die tijd waar hij de Mbokan is. Kan niet twee punten bijvoeg. Hij kijkt die palen, jongman. Hij vraagt weer daar bij de Mbokan is. Hoeveel seconden is daar hoor ik al voor hem toe. Dat is twee punten. 7 is van Britsen, 14 is van Barbarians.
0: Alle wereld. 14 tegen Oost-7. Eerste 20 minuten als iets van die verleden. En 2026e clubfinale. Hier op Oud-Aniqua Park in Zots. Ja, luisteraars, jij is op die rechte kanaal. Eden FM, jouw stem op Oud-Aniqua Park vanavond. Breng veel in die wedstrijd levendig. Tussen Britsen en Barbarians. Edgar Cijfers wat die bal dan direct uitskop. Oordeelsfout. Wat kies Britsland nu? Britsland zijn ons gaat skram op die 50 meter. Britsland wat die bal gaat aangooien weer in die vaste skram. Alle wereld. 19 minuten wat oorblijven in de eerste helft. Straf. Justin Williams wat skief en skram zijn meneer Dylan Pokanis. Straf dan voor Justin Williams. Inderdaad als je die skram gezien hebt en hoe je gebeweegd het hoofdpaviljoen kan. Ze kant er toegekomen, zo die engel moet ingeweest het. Wordt daar niet uitgeskopt nu. Geen die bal hier. Kibedu. Spreekt binnen toe. Kibedu wordt hard gelakt. Zoals iemand wat nou net een skildbrief geontvangen. Die bent als achterbrietst en Bram. Sterker dan duivel, jelle ze moet wegrol. Schijf. Lando ook een speel. Van die 5. Sinan Josef. Josef sterk in de duivel. Lando. Johnson. Johnson wordt gewoon toegebracht. Direct van die voeten af. Dat is een strafskop. Bradley Somaro wordt gestraft hier. Hij moet net op zijn platte van zijn voeten gaan staan op Jallister. Dat was een play on.
1: Dat is beslist in mijn tijd daar. Ik heb tijd, man. Brist hij zich aan palen toe. We gaan kijken of we 3 punten kan bijvoegen. Om het einde te brengen naar 10 punten voor de span van Bristen.
0: Dat is natuurlijk Eddie Meiners die een neskippen doet. Hoofdafrechters van beide spannen. Om kijk om geschiedenisboeken te herschrijven dag hier op Oud-Aniquo Park in Zwart. Palen toe wordt aangeleid op die 50 meter. Dat is Britsen! Kort! Van Bergen zat aanval. Enke cijfers wat verlichting brengt. Nee, die bal is heet geskloppen. 13 center van Britsen laat die bal sterk opdraaien. Hij is getackeld. Zijn meneer Tellen Bokane zijn bal zal moeten uitkomen. Britsen in de cel. Britsen is op je aanval. Maar Bergen zal moet keer. Rakkers gevormd. Britsen is op je aanval. 5 meter weg van die doellijn van Bergen. De paviljoen kan toch gespeeld. Rakkers gevormd. Britsen draait de bal sterk op. Het wordt gedrukt. Meer scoort. Die nummer 5. Daar moet de holding wees. Hij vergeet. De paviljoen kan gespeeld. Bal komt dan weer terug in de wolf paviljoen kan. Voordeel wordt gespeeld. Voordeel wordt gespeeld van Britsen. Britsen is op die aanval. Arme Fleiki!
1: Hier komt een kaart!
0: Wachtvat! Zander Gratz! Wat gepast gaat worden voor 10 minuten!
1: Dat lijkt naar Nalis, die center van Barbarians. Inderdaad, die centerman. Een halve voor 10 van een geel kaartje krijgt.
0: Wachtvat! Maar Bergen is van een getikker gespeeld, Britsen. Nu een gespeeld op paviljoen kan toe. 13 draait de bal sterk op. Maar Bergen wat moet keer. Britsen 3 meter weg van de doellijn. Nu gaat wat de bal gaat uithalen.

0: Bill. Bolles met Skakbaar, Gina nu van die nummer 11. Haar club met die rotsvaste verdedigingen van Baber en Somalo. Die kaptein Watano Mieters in die speler terugdraaf van Britsten. De nummer net opkijkt. Twaalf hier van 13. Harde Fleekie. Jij die gelost nu. Speel van die 5. Britsen op die doellijn. Een meter weg. Een half meter weg. Die bal komt uit als opkantspeel. Die Barbarians weer. Britsen. Die counterrakkers aan 13! Wordt voor de ballen teruggedraaid! Die verdediging van Britsen. Van Barbarians van. Oh! Voor het toch aangegeven!
1: Aangeslaan!
0: Alle wereld!
1: Dat is voor de aangegeven!
0: Zet
1: daar, meneer! Wel, elkaar zijn die ballen voor de aangegeven was!
0: Wij machtig! Bal wordt fout gespeeld, maar dat is voor het toe aangegeven. Dylan Bogan is aan lijn om die voor het toe aan te op te deel. Wat een wedstrijd heeft ons hier alles daar. 13 minuten is een speeltijd als oren in de eerste helft. Dylan met 14 van Barbarians en 7 van Britsen.
1: Dat is bang van Barbarians met een bal gooien. Alles wordt druk op de doellijn. Die span van Britsen, maar wat vraag.
0: Breek op. Ik denk daar moet een lang binnen komen, Jelleste.
1: Luister ons, dit is een goede atmosfeer bij de Nico Park en Church.
0: Die massa's weg. Die downfalls zoals morgen die hele dag. Dat lijkt voor mij zoals een Psalm 140 douw. Wat val op Antonico Park hier. Dat is net Sieneren op Sieneren. Want in die wedstrijd is vier warm, Jellester. Die douw wat zal vallen op die berg van Sion.
1: En jullie staan hier, die douw zal vallen op die Nico berg.
0: Alle wereld.
1: Atmosfeer zoals men gezien, luisteraars.
0: Harde Vlijkie. Iedere keer als een Britsen wat gestraft wordt. Die nummer 3 staat zijn knieën staan op de grond. Die druk wat hij niet kan hanteren. Dat is onwettige scrims in de reel.
1: Die druk van Justin Williams. A.K.A. Biggie, wat hij niet kan hanteren.
0: Janne. Edgar Cijfers wat verlichting brengt. Britsense ondersteuners wat zo wat pikkie stel is. Met zo'n band wat hij voor mij speelt aan die Wolfpaviljoen kant.
1: Ja, luisteraars vanavond, jou vier. Zelfs weet wie die revival kampioen was. Of is tussen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland.
0: Sumaru wat die bal aangooi op Justin. Omkant. Offside man, wachtig. Goed opgeteld meneer Dylan Bokanis.
1: Hij was gejaagd in de eier.
0: Vanaf het derde Bram. Kibedu. 14. Bram en Barens. Aanslaan. Jij hoeft niet zulke goed vandaag daar te maken. Jellester.
1: Goed opgeteld daar, die meneer Hannes.
0: Daar skop je die bal uit, want jij wil niet spelen in de finale in jouw eigen doelgebied niet.
1: Dat is correct, meneer Damons.
0: Laat Bram Barbarians dan ook krijgen in hun eigen doelgebied. Om daar te kijken wat hij kan doen. Tijd wat natuurlijk stilstaan is hier. Basering op hier die veld. Jij wil die wedstrijd aanjagen. Maar ik denk Bram zal moet uitskoppen bij een strafskop. Die mol opzet. Kijk hoe weer om een strafskop af te doen vanaf die losmaalbeweging wat voor hen toe gaan.

0: dank Neske bedoel die africhter gaan met hom praat. Sy boys, ons het vir Britslam op die agtervoet. Ons wil nie hê Britslam moet terugkom nie. Kom ons kyk om aan hulle doelgebied te speel. Kom ons kyk van hulle straf kom om natuurlik uit te skop of om palen toe te skop. Ons gaat niks, jy moet onthou die bal is ook een bykie gladderig en nat. So, kom ons beheer dan hierdie tempo van hierdie wedstrijd. Weerstraskop, voordeel wat gespeeld word voor Barbarians. Rak is gevorm. Bol wat van Braam uitkom. Kibedu. In die sterke net Duivel Center. Braam om Barens wat die bal uithaal. Geef van Sumaro. Bol is available. Barens weer. Speel van Justin Williams. Justin Scott.
1: Ik ben controversieel daar. Hier uit bij Spanne.
0: Ik dank meneer. Pocanus heeft die voordeel gespeeld in Jallister. Hij heeft voor die vijf gezegd van Britsen. Houd het daar. Die bal is nog steeds in die scrum. Goed opgeteld meneer Pocanus.
1: Ervaring geen koop niet.
0: Yes. Ja, hij zei van de hou. Hou vast.
1: Dat is die band van Brisbane waar hij lekker speelt hier bij het paviljoen van het veld. Uit de Nieuwe Park George voor die finale, 26 finale.
0: Ja, alles de medische hulp wat die nummer 10 van Brisbane krijgt. 8 minuten zijn speeltijd. En in die eerste helft op het in die kwapak, die mis of die reenkie wat dan ook natuurlijk zo'n beetje sterker afvloeit vanaf die hemelpoorten tot onder op die aardbodem. Maar ons waardeer die reen. Alle wereld, man. Dat is prachtige rugby. Hier op het in die kwapak. As jy so kan hoor dier my microfoon, dan is het wat Britsen se band wat hulle aanmoedig om te sê, kom nou Britsen, Britsen we love you. Maar ons sal kyk, daar kan het een winner wees en een verloorder, of hulle moet die beker deel.
1: Maar niemand gaan hierdie beker wil deel nie. Ons weet wat die gezegde zijn van gelijkte optellings.
0: Strafskop. Barbarians stut zijn knie wat op die grond is in die scrum. Harde vlekje die tellen Pocanus. Straf dan die nummer 3. Of nummer 1 van het skippers. Zij moet aan je scrum onwettig. Ja, ah, jaren kan je dan ook zakken goed doen, Jalester. Van jou straf stop je die bal direct achteruit. Hier zit de kant liggen.
1: Ja, geen punten van aangetekend was de respan van Bristen. Terwijl daar geen kaart nummer 13 van Barbarians Ronaldo voor ten af was niet.
0: 7 minuten zo speeltijd wat oor is in die eerste helft.
1: Ronaldo wat weer terugkeer, die geen kaart wat terugkeer op het veld op.
0: Meneer Tellen Pocanus wat voor ons, zij krijg je nou weer geel kaart, zal dat een rooi kaart wees. Hou jouw discipline. Ronaldo Fortuyn. Bij een goede center. Center paars op Q1, Kibetu. Die veld is nat, die bal is nat. Voordeel komt nou arm uit. Voordeel wordt gespeeld in een harde vlekje. Straf Tellen Pocanus dan voor.
1: Ja, meneer, dames en heren. Pocanus, kijk voor die 9 van Britsen. Hij komt bij die tunnel. Hy klaar die nummer 9 van Barbarians.
0: Dat is ook op die strafskop daar is. Meneer Melando. Goeie skop, Bram. Vierman Leinsta wordt geroep. Skief. Inderdaad, dat is Skief. Dat is Skief.
1: Ja, dat is volgende jaar Skief. Daai.
0: Die wind is geen wind wat wij hier niet. Wind is onzichtbaar. Maar hier is geen wind wat... Dat is Skief gooi. Jouw arms moet richting. Jouw handen moet... Ja, dat is de eerste helft. 5 minuten is een speeltijd wat oorblijf. 14 in die gins van Barbarian. 7 van Britsen. Nee, die tunnel moet opgemaakt worden. Ons het een klop skeidsrechters aan die gehoor hier so. Die paviljoen. Luisteraars, jullie maar vergeven wat jullie hoor. Maar geloof wat hier die commentator Nabil Damons jou breng. Lijnstaan is gevormd. Dat is 3 man, 4 man. Bol wordt achtergegooid. Bol wordt uitgekomen door Britsland. Zo 5. Draai die bol sterk. Kom 4. Oh, die bol. Vers 1. Hij stil naar die bol. Bramske. Bol is afgenomen. Die Barbarian zijn 5. Chansen wat sterk loopt. Hij moest beginnen van die 12. Dat is de nummer 8 van Barbarians London. Britsen zal moet los. Tackle is uitgevoerd. Oukas. Geef Tansen aanslaan.
1: Ongelukkig. Tansen met die bal kan bemeester daar in die tackle nie. Bal wordt aangeslaan door Jansen.
0: Alle wereld. Esken Jansen wat die bal nie aanslaan. Alistair, jy hoef nie die bal lig te gee en wyd te speel. Indien jy nie dit moet doen nie. Die reën, die weer omstandighede sê vir jou.
1: Kom speel die bal kort.
0: Kort, speel voorlangs. Kom ons stap die energie uit van hierdie spelers. Jou lichaam kan net soveel hanteer. Jy moet moeg word.
1: Dit is natuurlijk die ervaring die ons stoffel op my linkerkant. Wat sê die mannen van Barbarians is oorhaastig. Natuurlijk, my stoffel wat natuurlijk... soveel keer natuurlijk hierdie beker gewen het vir die span Evergreens wat sê Barbarians oorhaastig.
0: Bol word uitgekom hier aan die kant van Britsen by die scrum. Rak is gevorm, 9 gaan uithaal, 9 geen aan hier van nummer 17 stad. Die 9 is weer by die afbreekpunt. Scheidsrechter wat voor Barbarians en jylle sal moet teruggaan. Die bol word op paviljoen kant toe gespeel. Oop paviljoen kan toe geef van die 10. Die 10 kom weer. Zet die bal op sy voet. Moenie. Bol wordt achtergespeeld. Die nummer 11 krijg die bal. Cullen Groenewald. Hij maakt zo 1, 2, 3. En hij verloor die bal. Zet allemaal onder druk. Voordeel wordt gespeeld voor een aanslaan. Dat is voor een toernier. Scheidsrechter zijn neer. Speel aan. Die bol wordt klinkend gespeeld van die 12. En daar is een aanslaan. Geen voordeel. Was gebenut van de eerste aanslaan van Barbarians. Britsen dat hij die bol zal aangooien in die vaste facet. Namelijk is scrum. 2 minuten zal speeltijd wat zal oorblijven in die eerste helft. Tel 0 op de Nicoparkers is 14. Voor Barbarians en 7 voor Britsen.
1: Ja, natuurlijk Barbarians met dezelfde drukplaats, meneer Damons. Hij speelt niet. Percentage rugby nu. Hij heeft de bal wel speel vanaf alle hoeken van het veld.
0: Ja, dat is de ek wil zien, hulle speel die bal kort, kort, kort. Geef van die 9, die 9 boks, kiek in die licht op. Speel die bal, geef vleelskans. Sit die ontvanger onder druk. Maar niet te man, ek is die africhter nie.
1: Maar percentage raak bij een sikker weer om gespeeld word.
0: Inderdaad, broeder. Scrum wordt gevormd, die bal wordt opgeteld. Hier breest dan al die bal uit 13 wordt. Plat gevier. Sterk achter die 13 nog steeds neer. 9 kom 4. Geef die bal voor zijn 8e man. Voor dan getackelen van die lucht gehouden. Scheidsrechter zegt... Dat is een bal. Die bal is in die lucht. Aanslaan! Aanslaan! Dat is een bal. Aanslaan! Maar as nou breek, as nou breek. 1 minuut as ons speeltyd wat oorbly. 59 sekondes. Ek dink Neski bedoel gaan tevrede wees met hierdie eerste helfte. Ellis.
1: Ja, luisteraars.
0: Olkas wat staan. Lando Olkas gaan die bal ingooi. Sterk skram. 5 meter moet gehou word. Bal het uitgekom. Gee die bal die klink en klom. Hy maak en hy taas hier die 15. Tussen Jonas. Wat grote gebrang geef van Esken Janssen. Esken Janssen gee dan die vond. Word laat gespeeld. Nee, Bram. Bram van aan die contact op. Dat is in die 10 minuten gespeeld. Zo doelgebied. Van die kant af aangekomen. Britsen. Jy tik voor die merk. Jy moet om eindelijk nog hard getikkelen. Scheidsrechter kan ook niks maken. Alle wereld. Lijnslaan wordt gevormd. Tijd is al verstreken in die eerste helft. Strafskop was gegeven. Britsen. Hij leidt recht om die bal dan nou direct uit de skop. Lijnslaan wordt aan die middel gegooid. Daar is Contes. Negen geeft die bal. Negen geeft die bal voor nummer 5 van Britsen. Britsen. Maar Berens springt op grond toe. Nee, los. Dat is een rak. Schijf. 3 gaat die bal moet sterk draaien. Nee, ga die bal uitspelen. Die bal van die 4 slot. Word aan hard gelak hier in sy eie spanmaat. Esken Janssen. 9 weer. Geef van sy 10. Geef van sy 12. Center is rotsvaste verdediging. Van Barbarians. Die bal is die speelbaar. 17 krijg die bal. Wolf Paviljoen kan. Die bal is los. En meneer Pokanis. Het lijkt me Britsen weet nie wat om te doen met die bal. Hulle word nou hier uitgepoender. Die tijd is verstreken. Dit was halftijd. En in die eerste helft van in die finale.
1: Ja, luisteraars, dis die eerste, die einde van die eerste helft. Hier moet je nog een pakken. George, luisteraars, dis 14 punten voor die span van Brixton. 7 punten voor die span van Verskonings. 14 voor die span van Barbarians. 7 voor die span van Brixton. Ja, natuurlijk, luisteraars. Ons het oor natuurlijk ervaring hier op de Nuka Park. Op die linkerkant is natuurlijk vir Dion Stoffels van Evergreens. Meneer Stoffels, goeienaand.
2: Goeienaand aan u meneer, goeienaand aan die luisteraars.
1: Ja, meneer Stoffels, kan jy vir ons van jou perspectief sê, uit de buitenperd, sy mond uit, en oogpunt uit, van hierdie finaal. Ek weet dat Evergreens is nie op die stadium op hierdie jaar, 2020 in die finaal nie. Maar Evergreens het gespeeld in Brisbane laas week. Wat is jou oorsigte van hierdie game so ver?
2: Absoluut een goeie contest so ver. Ek dink wat Barbarians die oorhand gehad, hulle het 'n sterk skrim. Hulle moet van hulle die advantage van hulle skrims af kry, hulle penalties en hulle moet lyn toe skop. Hulle is bietjie oorhaastig soos ek vroeër genoem het. Hulle speel te vinnig waar hulle net die lyn moet skop en die nommer 10 moet 'n bietjie meer beheer vat. Ek weet dit is exciting vir youngsters om te hardloop met die bal, maar hulle agterste driehoek moet ook kyk om die bal te skop wanneer hulle in eie gebied is. En hulle sterk punte gebruik. Toe hulle 2 keer toe geënt het om te skoor, hulle 7 punte. So dit is waar hulle moet speel, kry die penalties, speel skop die bal uit in Brixton se helfte, maar Brixton self het goed uitgehou. Ek moet ook sê, maar Barbarians het 'n geel kaart gehad en in daai tyd het hulle nie punte af verstaan nie. Dit is 'n teken van 'n baie goeie span. So kudos to Barbarians. En dan Brixton gebruik hulle een kans gebruik. Hulle raak voorspelbaar met hoe hulle speel. Hulle change die bal na vat die bal in die middelveld en dan change hulle terug. Barbarians het begin agterkom later in die eerste helfte, die laaste gedeelte. Maar Brixton self het baie skiet goed. Hulle moet ook net slimmer speel. Ek dink Barbarians se verdediging is goed op hierdie stadium. Hulle keer Brixton se groot ouens en dan miskien moet Brisbane die bal bietjie weier speel. Die bal stop by nommer 13 meeste van die tye, maar 'n goeie contest. Hierdie is nog enige spansin om te wen, maar absoluut 'n goeie contest, 'n physical contest.
1: Jy is toch van jy was natuurlik al soveel male, soveel kere het jy meegeding om hierdie beker te wen vir die span van Evergreens. As jy die afrigter sou wees van beide spanne, wat sou jou raad wees aan jou span op die stadium, vir albei spanne?
2: Absoluut cool heads. Brisbane nummer 10 het ook foute gemaak. Dis jong manne, daar's 'n paar jong manne in die spanne. Bal nie uitgeskop nie. Verkeerde besluite gemaak. Hy weet nie watter kant hy wil speel nie. So 'n bietjie beheer, die kaptein moet 'n bietjie beheer vat en die losskakers moet 'n bietjie meer beheer vat. Vir Barbarians dink ek is bietjie makliker want ek dink hulle het die oorhand, maar Brisbane selfs die youngsters moet 'n talking kry halftyd. Kyk wat rondom jou aangaan, kyk waar jy wil speel. Ek dink hy twee keer verkeerde kant toe gehard om te vind uit daar's niemand aan sy linkerkant nie, waar hy basies net saam met die skrimskakel dinge moet beheer. Die pakkies van Brisbane is daar, maar hulle kan 'n bietjie meer uiteengesit word om 'n bietjie meer slaankrag op verskillende punte areas op die veld te speel.
1: Meneer, laaste vraag, meneer Stoffels, as buiteperd, jy het gesien die wedstryd wat afspeel voor jou aangesig. Vir wie sal jy jou geld op die stadium sit as ek kom by die einde van die wedstryd?
2: Ek dink op Barbarians, om eerlik te wees, maar die punteverskil is net 7. Dit is enige span se, maar ek dink Barbarians lyk vir my dat die beter span hierso vandag. Maar is nie vir my om te besluit nie, maar op wat ek sien, Barbarians definitief.
1: My kollega natuurlik, Evergreen speel Gold Cup vir 2026. Hoe is die voorbereiding sover vir jou span, die Matoshoe Evergreens?
2: Ja meneer, ek kan sê dat hierdie week was 'n rusweek vir die spelers gewees. Soos jy weet, Evergreens het ook in Saldanha 'n paar groot wedstryde gespeel. So dit was absoluut belangrik dat hulle ook rus. So die span het gerus vanoggend. Hierdie week vanoggend het ons die Gold Cup Trophy launch of presentation by Pick n Pay Pakkelsdorp bygewoon. En die ouens het nou 'n bietjie van 'n togetherness daar in Pakkelsdorp. Van hulle is moontlik hier nou al. Maar goeie bonding. Die volgende twee weke gaan vital wees. Die ouens weet waartoe hulle staat. Dit is net om die cohesion, die bonding as 'n span te kry. En natuurlik op te staan na die semifinale. Ek moet sê die ouens was baie down na die semifinale. Maar miskien was die rus goed. Miskien die dinge goed uitgewerk om 'n goeie campaign in die Gold Cup te het. Om Saldanha te gaan verras.
1: Kan jy gevoel luisteraar sê, wanneer word die afskop van die Gold Cup bepaal?
2: Die afskop is die 26ste September. Natuurlik speel ons weg teen Saldanha, te Saldanha en dan Grootbrak speel ook in die Gold Cup natuurlik. Hulle speel tuis en daarvandaan daar's 'n moontlikheid dat die wedstryde ook aangepas kan word. Ek dink hulle het gesê omdat daar vakansiedag is kan hulle moontlik die Vrydag aand ook wedstryde speel. Maar die 26ste is die amptelike datum. Maar baie sterkte ook dan vir Grootbrak, sowel as Evergreens natuurlik en vir die res van die finaal mag die Westerspan wen.
1: Ja, luisteraars, dit was die ervare. Die namlike Dion Stoffel van Evergreens, ons het baie dankie vir meneer Stoffels. Luister, ons gaan vinnig na 'n musiekbreek, dan kom ons terug, dan herhaal ons hierdie wedstryd tussen die finale tussen Brixton Rugby Football Club en Barbarians hier vanuit die Nuka Park. Tot oor 10 minute, sal ons terug na die ateljee in George.

0: Vial komt terug met die tweede helft. Wat pas afgeschoppen. Maar Berens wat die bal dan ook zo diep afgeschoppen tot binnen het gebied van Bridgestone. Ons is in die tweede been. Ons gaat huis toe hier vanavond af. Met een winner of een verloerder. Bridgestone wat natuurlijk die bal nog steeds aan hand heeft. Bridgestone wat die bal sterk draagt. Klein achterom gespeeld. Ronaldo Fortuyn wat een tackle uitvoer. Bal was goed gemaakt. Opgeteld door de 12 van Bridgestone. Klein kan kan gespeeld. Wolf Paviljoen kan die 35 tegen Stijwel slot. Wat sterk deerkom. Deerbreek. Scheidsrechter zei Jelle zal met achter toe beweeg. Maar Berg is een verdediging wat hou. Skop dan die bal hier. Geef voor nummer 10. Nummer 10. Kijk hoeveel distance kan krijgen hier die bal. Skop dan die bal. Goed achter meneer Jansen weg. Gaat hij hardlopen? Nee. Brits Barberis, 15 wat aanval. Geer hier van nummer 14, Bram Barens. Van aan die verdediging, de lijn aan aangekomen om vast te in nummer 5. Rot verdediging, Jansen wat die bal kon rip. Scheidsrechter zijn Jelle zal moet los. Olkes wat die bal uitdaagt, spelen die bal hier achter van Kimidou, Kimidou hier. Was er offside? Nee, het bal wel achter gespeeld. Dan stoppen hier afkomen, goede man, schop die bal op je voeten. En geer. Bridgestone zegt ja, want die bal weer krijgt. Geen verlichtingskop.
1: Die bal weer uit is niet. Die bal is niet uit nu.
0: Hij wordt gedoen door die 15. Geen aan die van Jansen. Jansen breekt weer door. Jammer is een Jansen en zij weer Meijer. Meijer krijgt zomaar 2, 3, 4, 5 meters bij. Een rak is gevangen in het doelgebied van Barberis. Geen af op Bram. Bram schopt die bal. Kijk voor een 50-22. Dat is de nummer 14. Bram en Barens wat achter die bal is. Zijn dan in de nummer 1 ja, van Barber. Van Bridgestone onder druk. Hij houdt hem dan in die lach. Rak is gevangen op die doel. Doelijn van Bridgestone. Bal komt naar de achteruit. Wordt zo 2-3 man afgestapt. Aanslaan. Aanslaan. Dat was terug. Wat kom. Wat Berens wat hij terug toepassen. Daar is een aanslaan. Zo wat 2-3 meter weg van de doelijn van Bridgestone.
1: Tactisch spel wat gespeeld wordt in de span van Berens. Waar die span van Bridgestone aan die hoekje toe drak. Zoals het toebroodje. Zonder jam en boter.
0: Met een beetje kaas op, hij is gesmeerd. Hij wil niet meer los.
1: Tactische spel door die span van Bridgestone. Wat ja. Niet kan tippen door die Bridgestone.
0: Ja, luister.
1: Daar is een man van Barberis op de navel, zijn sterkste daar.
0: Ja, luister. Mijn hart zei bij jullie scrum. Mijn hart zei voor mij. Ik kan de straf erin komen.
1: Ons zou moeten zien, als we kijken naar Biggie's lijftaal. Zij Biggie even scrum.
0: Ja, dat is
1: nou ons zou moeten zien, ons zou moeten kijken en zien nou.
0: Dat is een scrum.
1: Ons zei ook, ja, hartelijke goede hand voor onze luisteraars in Oudswarang. Sebastian Koric. En mevrouw Meijer daar. En Bridgestone.
0: Zij veel Barberis gaan nou hier voor een straf erin scrum, bro. Ik heb iets opgeteld in die Bridgestone spant. Vannacht. Want niet de man die scrum moet eerst gecompleet worden. Scrum timmelen elkaar. Nee. Ik denk alles aan moet scheef. Iedere kant van die veld is het altijd die oppervlak is. Als geweldig nat en gras. Dat is waar ons gewoonlijk oefen.
1: Luisteraars, je nou ons kakelen. Je luistert naar de stem in de Paradijs in de FM. Ons brengen die wedstrijd, die klapfinale rechtstreeks voor jou. Bij Rens het 14 punten, Bridgestone 7.
0: Ja, dat is
1: 5 punten verstreken in de tweede helft.
0: Inderdaad, daar schijf je scrum. Die oppervlakte. Als
1: is bijna nat en bros.
0: Yes. Ik zei veel, Barberis gaat hier voor een straf drie.
1: Dat is bros, dus een melktaart. Gebakt door mevrouw Meijer daar in Oudswarang. Hier komt Barberis.
0: Nee, bal komt daar nou uit bij die scrum. Wacht vat. Voordeel wordt gespeeld voor Barberis. Zes aan die bollen. Aanslaan. Voordeel wordt gespeeld. Wacht vat. Silent sy kort. Vat weer die skrom.
1: Dis is Karel wat sê dat sy geen kaart. Die kaptein wat vra, meneer Sebaru wat sê, is sy vast in skrom.
0: Britsland is onder druk in die skrons. Die stad sê vir die skeidsrechter, jy moet hierdie kant kom staan. Weet jy wat sê ek altyd, alles dan nie, ek voel gemakkelijk om hier te staan in die positie. Wel gedaan, Dylan Pocanus, wat om u laat sê van de stad kom staan hier die kant toe nie. Skrimme staan gevorm op die 5 meter in die doelgebied van Britsland. Voordeel wordt gespeeld van Barbarians. Braam Gier, harde strafskop. Hier gaan gepraat word. Hier gaan gepraat word aan Britsland. Britsland sal stad te verloor hulle voete achter toe. Die oppervlakte is nat. Dat is duidelijk, ons verstaan het. Jy moet nie druk aanvat. Kry dan veel langstads vir die oppervlakte, Jalister. Maar Beres gaat weer die skrim vat, dis die derde skrim.
1: Dis Sebaru. Strafskop, wat gaan Sebaru die kaptein van Barbarians maak? Subaru, hy sê pale toe.
0: Alles kop dan pale toe.
1: Dis Subaru wat sê, hy gaan 3 punte bijvoeg. Goeie besluit die moet daar vir die span van Barbarians.
0: Tel hem dan op hierdie stadion 14 van Multisoop Barbarians en 7 van Britsland Rugby Football Club daarvan. Oudsoering. Hulle sê, ek het veel wanneer gesê, nou 2-3 weke terug, jy moet net een volstreis klap op die kop, dan sy mal.
1: Inderdaad.
0: Lyk my, dis wat Barbarians hier doen, jy klap nou net.
1: Een vir jou en een vir haar, maar die aandag is hier by Braam, die nummer 10 van Barbarians, gaan kyk vir 3 punte, wat gaan die maak? Kyk die pale, soos as Bota, van ouds.
0: Vat ons dier in die skop, Jalliste.
1: En hy kom voor en hy trip die rechtervoet, waar gaan het wees? Dis 3 punte! Van Barbarians, 17 vir die span van Barbarians. En Britsland 7. 8 punte van strek in die tweede helft.
0: Kom Britsland, speel jy hulle band. Speel jy by die grade. Hoe lieflik sal het aan die wees in die Almeida vanavond nie. In die 8 op die punt in Santos. As hier die span hier vanavond as oorwinnaars moet afstap. Telling dan 17-7 van Barbarians aanslaan. Voordeel word gespeeld, vlijkie word geblaas. Nee, voordeel word nog steeds gespeeld. Die bal komt dan nou hier uit. Britsland 9. Nee, gegeen aan hier van nummer 10 gee hier so'n weie paas, dat is voor hem toe gespeer, voor hem toe aangegeen. Geen voordeel was gebenut in die fase van speel nie. En een vaste skrim gaan gevormd word.
1: Het was besluit, nou wat begleid word door die paas van Britsden, die wind wat waai, jy kan nie lang paas gee hier op die noeke park vanavond nie. Jy moet die bal kort fases hou, meneer Damond.
0: Ja, dat is nog.
1: Jy moet kort fase speel.
0: Ek sê veel as een, as hierdie 14 aan Fortuin, hierdie bal moet intercept, broeder.
1: Dan was het weg.
0: Dan sê huis toe gaan tyd. Tans is het 2, tans is het 1-1. 1 gewin en 1 verloor. Beide 1-1 in die wedstrijd. Wie sal het vanavond 2-1 maak? Sterk skrim door Barbarians. Waar die bal wat vandag uitkom. Hier na die nummer 10 van Britsden. Hy word grond toegebring door Caswell London. Nummer 5 van Britsden. Draai die bal sterk op. Bram Edward Cyphers wat uit die tikkel uitvoer. Hy moet los. Kijk aan die hoofdpaviljoen kan omgespeel die 6. Rak is gevorm. Kibidu wat sê. Pocanus is een lijn. Pocanus sê vir Barbarians. Jylle sal moet los. Jekyll Dijkslag is uitgevoer. Bol word dan nou hier omgespeeld naar de Oop Paviljoen kant door Rakkers gevormd. Nia gaat die bal uitgeven van zijn 15. Zijn 15 komt daar van zijn nummer 12. Nummer 12 zo 1, 2, 3, 4 meters gewend. Dat is in die 22 meter van die doelgebied van Barbarians. Voordeel, Nia. Scheidsrechter zijn bal is beschikbaar. Dat is weer hier die Britse wat die bal zal uithalen. 22 meter, dat is zijn zesde fase. Bol wordt dan opgepakt in die nummer 8. Grond toegebrengd. Rotsvaste verdediging de Barbarians. 5 wat weer die bal optellen. Lage tackle. Bol is beschikbaar. Geen aan die van nummer 4. Bramba natuurlijk in die tackle uitvoert. Bramba die de speler van Bristol 2 meter terugdraagt. Hij kan de rakkers aan. Ronald Fontein. Die bol wordt dan uitgeschopt. Juist omkant. Jij speelt die bal op die grond, nummer 33.
1: Ja, dat is Ronaldo wat Martijn was in mijn ogen. Hij zou moet voorzichtig wees. Hij staat reeds op een geel kaart. Hij speelt die bal en schopt die bal uit de omkantpositie uit.
0: Britsen wat palen toe gaat leiden. Zo wat 25 meter weg vanaf die palen. Even een geen schop, maar hij kan het maken. Die gaan 20 minuten zijn speeltijd in die eerste helft wat oorblij. Dat is 11 minuten zijn speeltijd wat verstreken is. In die 10 leden aan. Die bal is op die skopkegel geplaatst. Hij kijkt die palen op af. Hij kijkt die palen weer op af. Hij neemt zijn stelling en hij komt achter toe in. Hij komt bij vooraan toe. Pontra! Punten, 2-3 punten wordt bijgevoegd voor Britsen.
1: De 17 punten voor de Spam Barbarians, 10 voor de Spam van Britsen. Met 10. Dat is 12 punten verstreken in de eerste helft. Natuurlijk ook veranderingen wat aangebracht worden door de Spam van Britsen. Die bom, zogenaamde bomschop, wat opgezet wordt door de Spam van Britsen.
0: Dat is het app. Biggie van aan natuurlijk hier opkomt. Lucas. Bol wordt hier vastgemaakt als een rakkers gevormd aan het doelgebied van Britsen. Britsen zal 5 à 2, 3 meters winnen. Vanaf de bol bezet. Aanslaan. Eswin Lucas op het veld verschijnt van Britsen. Op vastkop stap. Hij is een sterke der duivel. Dat is dan die biggie wat tegen die biggie gaan schrammen. Die biggie van Britsen, tegen die biggie van Grootbraak. Maar wat nou speelt voor Oudsoe, voor Barbarians en Mosselbaai. Wie van die twee biggie zal als oor van Arsenal die uitkomen?
1: Ons zal nou moeten zien, dat is biggie dan biggie.
0: Dat is die biggie van de courier guy. Van Oudsoe.
1: En die biggie van Grootbraak ervoor.
0: Maar dat is een palle tijd werken. Sterker dan
1: en
0: dat
1: is een biggie van Grootbraak, de biggie van Sakker!
0: Laat biggie van Oudzwangang uit pop! Zoals ze popcorn! Palen toe gaan geskopt worden, zegt Sumaro. Britney Sumaro wil tellen, druk wordt klaas op in het stadion. 26 minuten zijn speeltijd dat oorblijft in de eerste, tweede helft van hier in de finaal.
1: Die punten verschil wat is... 7 punten verschil. Met.
0: Wat lijkt mij hier die beker als je van Eddie Miners bescoren niet. Ik mag dat verkeerd wees.
1: Dat is nog lang, meneer Damons. Dat is nog baie tijd nodig in die wedstrijd.
0: Zal hij hem winnen? Ons kijk. Na 26 minuten.
1: Dat is correct. Aandacht hier bij Bram. Die nummer 10 van Barbarians. Hij veest zijn neus af daar met die trui. Waar gaan het wees? Dat is nou Bram. Hij kijkt die paal naar zijn bord van ouds.
0: Dat is cijfers. Cijfers. Hij komt naar de... Pantra! Jelle Madrom schrijft naar 20.
1: 23 punten voor de Spam Barbarians. We oorwinning 20 punte. Dit is 10 punte verskil. Met 25 minute oor in die wedstrijd.
0: Leskie bedoel wat gesê dat consistency is key.
1: Meneer Damons, het luk op die stadium jou. Jou voorspelling in gevaar. Jy en Jason Stanley's die voorspelling.
0: Kijk die foute wat insleep. Van die afskop af. Die bal wat die 10 meter trek nie.
1: Meneer Damons, op die stadium lijk het my jy en Jason's die voorspelling. As in die moeilijkheid hier op die park in George.
0: Ja, dat sê, ek weet nie van dat ek een voorspelling gemaakt het nie.
1: Ek sal het later vir jou sê. Okay. Jy en meneer Jason Stanley het die voorspelling gemaakt vroeger hierdie dag. Ek sal later sê wat jy en Jason Stanley die voorspelling was. Op hierdie stadium is hulle voorspelling die moeilijkheid. Jason Stanley en meneer Nabil Damons.
0: Nee, ek maak net een voorspelling die bokke wen vanavond in die oorblik. Klaar.
1: Ek sal jou remind.
0: Papergis.
1: Nou, 24 minuten.
0: Papergis wat die bal gaat ingooi hier op die 50 meter. Bal wat dan hier ingeskop was, wat nie 10 meter getrek het die. 10 meter getrek het die. Gaan Biggie weer van Biggie skrim.
1: My geld is op die Biggie. Van groot brak.
0: Ja, ons
1: power slash.
0: Ons kyk.
1: Ons kyk.
0: Biggie van Oudtshoorn is
1: onder druk. Hy skrim van Biggie tot in Korea. Kaas van by die guy Korea.
0: Bol wordt uitgehaald, Bram. Bol wordt teruggegeven, teruggepaard. Dat is die rekheid. Dat is die rekheid. Nee, dat is die rekheid geschop. Edgar Cyphers. Wat gebiedsvoordeel wil Daas meer? Gebiedsvoordeel wil
1: genieten. Nee, dames, denk je de Korea guys is onder druk?
0: Geweldig. Hij wordt gevouwen in die scrum zoals iemand wat een skuldbrief gekregen. Kijk voor Eswin Lucas. Draai die bal sterk op. Rak is gevormd. Hier die 5 Jansen. Sine Jozef wat die tackle uitvoer. 21 hier die bal aan. Die verdien nummer 10. Plaatsvervangers van Bridston. En die miners wat zijn kaarten beginnen speel. Bol wordt die klinkankie wijd omgezet. Gaat gaan op. Grond toegebracht van hier. Hier die 15 wordt dan gelak. 21 wat die bal uithaal. Allemaal is offside. Bol is eerste gewen. Kleinkanker gespeeld. Nee, dat is die... Dat moet een strafskop wees, man. Ja, listen, jy kan nie meer die mannen... Jy kan nie meer die mannen...
1: Dit was een illegal tackle met dame, ons nog een voorbeeldje tree. Hy het hem uitgeboende by die kantlijn.
0: Ja, listen, so
1: die grote deur, de duivel, oud Joseph, die onder een van de kaptein... Wat daar voor die vleer van Bristol het lijkt zo'n toebroekje.
0: Maar dat...
1: Met jam en kaas op.
0: Scheidsrechter zijn niks fout met die duikslag nie. Sweepslag is uitraak nie. Offside. Nummer 2 is offside. Bristol wat moet 10 meter weg staan. Britsen, Barberis wat de bal wint. Geen dan voor Bram, geen voor Kimmedoe. Speel die bal, Wijtom! Hier kan moeilijkheid komen, weer op die ballen. Ronaldo Fortuyn wat de bal zag. Ronaldo Fortuyn. Tijkslag. Bol, Jellesa moet los. Voor het toe aangegeven. Jellesa. Dat is wat de scheidsrechter zei. Dat is voor het wachtig hier. Die reel zei, hij is de soldat of this game.
1: Hij is zoals een pa in het huis, hij de laatste zei.
0: Daniel.
1: Dit is scheidsrechter.
0: Daniel Abrams, wat zijn verschijning gemaakt op het veld. Hij wordt... Sanan Jozef, wat dan vervangen wordt hier... Daniel Abrams. Slotpaar wel gedaan, Boet. Jij hebt goed gespeeld. Jouw wedstrijd is iets van die verleden. Meskie bedoel, wat anders zou je kaarten opspelen hier zo. Die band wat aan het spelen is zo. Band wat tot stand komt. Die scrummers gevormd wordt, dat kan die 22 meter. Bol wat uitkomt hier in Britsland zo achterlijn. Schermen weer gemaakt wordt achtergelakt. Je kan in die woonspelen in 14 waren zo wat contest voor die bal. Goeie druk wat de Lando Okers uitvoert van Barbarians. 9-21 wat die bal heb ik gestaan en dan van Britsland. Britsland zijn 10 worden dan nog in grond te gebrengen. En ze spelen zo wat op die 50 meter. Speel dan in het doelgebied van Britsen. Bol komt uit Justin Williams, wat die tackle uitvoert. Scheidsrechter zegt van Justin, hij zal moet los. Bol wordt dan even Eswan Lucas gegeven. Eswan Lucas, zo'n goede paar meters gewonnen. Bol losgebreken. Geen verdediging, wat zal moet nou? Wie zal moet nou? Ja, wordt dan weer gelakt hier. Kimmeroen, wat komt zaken beredden van Barbarians. Barbarians zal moet los. Zo wat aan die 22 meter doelgebied van Barbarians. 20 wat die bol sterk opdraad. Dijkslag is uitgevoerd. Bol wordt dan nog sterk opgedraad. Maar nu 22 meter van Barbarians. Bol zijn rak is gevormd. Die bol komt dan nog uit. Die dan nummer 7. Nummer 7 besluit om Antonia. Die bol wordt opgenomen. Sterker dat hij wil voordelen. Harde vlekje. Wie gaat de kaart komen? Wie gaat gepraat worden? Ongeoorloofde spel. Dat is cynical. Vertraag dan niet het spel. Dat is niks meer als een geel kaart niet. Hij vertraagt je spel bij die afbreekpunten. Kaptein wat besluit ons gaan palen toe schop. Om een beetje die druk van die schouwers af te halen, Alistair.
1: Ja, daar was jouw fases. Van die span van Bristen. Alle kloppen in de deuren van die Barbarians. Verdediging. Anna verschuift naar de nummer 15 van Britsen. Gaan kijken of je 2 punten kan bijvoegen. Op het stadium, dat is 10 punten verschil met 18 minuten in de wedstrijd.
0: Die kapitein van Barbarians, wat zei, guys, ons heeft een goede voorsprong. Moet het niet op mogen zien. Ons spelen in de finale zo. Dat is 18 minuten wat ons nog moet deerdrukken.
1: Kom naar voren, dat is een voer.
0: Dat is controversieel.
1: Dat is controversieel. Die drie wat toegekend wordt, luisteraars. Je moet die weer zo moeten zien. Die nummer 10 van op als preskop, dwarskop. Het was commercieel hier bij de Nieuwkamp Park en George Luisteraars. Die nummer 10 van. Die nummer 15 van Britsen. Wat mag van die Pala? Hij schop als plasmas. Hij schop hem in de hoekje toe. Die bal van geplaatst was. En die bal van gedrukt was. Wordt 3. Luisteraars, daar is kokgolven. Daar is kokgolven wat doorgaan. Als ze met naslaan met de reels zijn. Dat is als plus getoen. Die nummer 15 skop niet palen doen. Dat is gewoon een dwarskop.
0: Dat is iets controversieel. Iets wat hier op die vlak. Ik denk niet dat is wat teruggekomen in die wedstrijd. 3 is toegekend en 3 is gegeerd. Britsen ons op die aanval. Bram kan die bal spelen. Bram geeft voor een naam.
1: Dat is Nallies! Dat is Nallies! Dat is Strijdtij! Dat is iets van Barbarians met terugslaan. Na die controversiële 3 wat toegekend was. En die span van Britsen, luisteraars. Dat is Barbarians wat terugslaan. harde tackle wat gedoen was deur die span van Brixton. Die bal verloor. Ronaldo Vertemer opmaak vir 'n geel kaart. Eigentlik 'n trap, pragtige drie luisteraars.
0: Alle wêreld telling maar aan u opskryf na 25 vir Barbarians en 17. Na die controversiële ding wat nou hier gebeur het. Julle wat ingeskakel het daar op Sportbeat, wat kan kyk die lewendigheidsinding, sal verstaan. Ek het die woorde vir sulke goedie. Maar niet te man teruggekom in hierdie wedstrijd. Bram zag dan 2 punten bij. Hij voeg 2 punten bij Witte. Weer 10 punten voorsprong van Barbarians. Ja, luister, ons moet daar oor gesels. Wanneer jy palen toeskop, moet jy palen toeskop. Jy kan nie dat skop, kantlijn toeskop van die vleel, so, van die keergelafie.
1: Ek sal natuurlijk moet vraag wat Dylan bekend is, ook een persoonlijke vriend van my, hoe kon hy toelaat, kon die versie jou, die skopper wat nie as pres paal doen mak nie, hy skop het dwarskop. Maar niet te min, terug by die wedstrijd.
0: Bol word afgeskop in die handen van Bram. Bram wil kyk hoeveel verlichting hy kan kry. Skop dan met die binnenvoet. Hy kry goeie verlichting. Leidstraan wat gaan gevorm word in sy eerste, in sy eie gebied.
1: Ja, luisteraars. Niet te min. Prachtige rugby wat gespeel word. Die Barbarians wat terugslaan. Minde slaan. Prachtige speel. Ter die Barbarians.
0: Hulle stond, het al so'n video gebespreek van so'n skop, broeder.
1: Dis correct. Niet te min, ons gaan gesels daarover later.
0: Bol word aan Skeefie ingegooi, nee, sy skeidsrechter ons speel aan. 21 van Brixton tel aan die bol, die opgeef van sy nummer 12. Hy word aan die grond toe gebring. Dit is te ver oor Kibedu. Brixton, kry die bolle die hoofd van miljoen kant af. Biggie wat natuurlijk die mans opbouw. Bol wordt gerap. Die 19 Abrams. Abrams loopt iemand. Zij, hij wordt plat gevierd zoals een mop. Wat water opdroog op mijn nieuwe teels wat ik ingezet in nodig. Nummer 14. Geen dan hier weer van nummer 5.
1: Josephs.
0: Josephs. Strafskop, strafskop. Houding on, zei meneer Talent Pocanus. Die securiteit wat nader staan. 12 minuten is een speeltijd wat oorblij. 10 punten verschillen in die wedstrijd. Maltese voor Barbarians 27. Brixton 17. Ek is woordeloos.
1: Ja, luisteraars, die wind het wat uitgehaal uit ons seile uit. Na die controversiële drie wat toegestaan was in die span van Brixton.
0: Dat gaat lang oor gedebat word en gepraat word. Maar niet te min, dis dan Barbarians wat teruggeslaan het. Met sjelle minute sou hulle sê. Lijnstaan is gevormd. Bol wordt achtergegooid. Een mol. Save voor die backline. Die mol is in de 5. Side entry. Als Justin Williams dat van die kant afkomt. Bol wordt zoals een hoenervlekje. Hoe een vlekje aangegeven. Barbarians wat nou zal moet verdedig. Hulle wil die Brixton nou terug in die wedstrijd nie. Hulle sê Brixton is Brixton. Hulle is klipsteen hard.
1: Boer uitskop daar, minuten, men is uit.
0: Plaatsvervanger wat op die veld zal komen. Setwin Phyllis vervang dan hier van Lando Olkes. De spanning op zijn hoogste voor die laatste 10 minuten van hier die wedstrijd. Lando Olkes. Mol.
1: Hier komt Brixton.
0: Brixton loopt sterk met de mol.
1: Hier kom Bridgestone.
0: Bridgestone loopt sterk met die mol.
1: Hier kom Bridgestone.
0: Bridgestone loopt sterk met die mol.
1: Voordeel wordt gespeeld.
0: Voordeel wordt gespeeld door Telen Pokanes. Blaas dan die mol op. Hier gaat nog een kaart komen. Dat is die derde kaart van Barbarians. Dat is die derde kaart van Barbarians. Barbarians is discipline wat Mickey zwak is nou. Tien minuten zo speelt het wat oorblijft. Want het is voor Barbarians 27, Bridgestone 17. Lijn staan wat gevormd gaat worden op die 5 meter van Barbarians. Gaan de contest voor die bal. XL zal moet contest. Ontwricht alles om die bal op te zetten. Nee, hulle contest niet. Bol wordt dan op 18 gekomen. Geen bol wordt opgezet. Die 10. Die 12 wordt opgedraaid. Sterk beweging. Al die bol uitgeven zijn nummer 18. Kibedu wat moet verdienen. Ronaldo Fortuyn wat bij de rand komt. 21 maal die bol uit. Kijk voor Lucas. Lucas geeft die bol voor 7. Nummer 7 wordt dan nou hier getackeld. Dat is voor een toernooi. Zijn de scheidsrechter. Dat is Houdi. Ja, voordeel wordt gespeeld. En dan zien we nog een 9 wat voor die doellijn af plat getrekt wordt.

0: Britsen. Britsen op i anfall. Rotsfaste verdediging van Barbarians. Negen wat kijk om spasie te krijgen. Voordeel wordt gespeeld. Britsen kan spelen zoals ze wil. Vijf gaan die bal opdraaien. Rotsvaste verdediging als ze aanslaan. Maar dat is een harde vlijkje. Dat is wachtvat. Wachtvat. Wachtvat. Dat sluit niet meer tijd voor Britsen. Maar Berens wat gaat houden. 8 minuten is een speeltijd wat overblijft. Ons moet kijken van Calvary Tsaats neer. 18 wordt groter gebracht. Nog een kaal. Offside Jellester. Gauw opgeschiet. Gauw opgeschiet Jellester. Jellester daar is gauw opgeschiet. Hier bij Berens. Scheidsrechter wat
1: gedaan. Besluit nummer 5 voor de spanbaan van Britsen. Hij is 5 meter weg van de doeling af.
0: Zeg Britsen, dan staan schop ik palen toe. Net om dan een beetje te kalmeren. Daar is dan nog 7 minuten zijn speeltijd over. Bal wordt opgehouden. Rotsvaste verdediging Edwin Lucas. Amper een molen gezet manier. Zo wat 4 meter weg van die doellijn van Barbarians. Bol wordt aan de winkeling en kan gespeeld in de nummer 2. Toen nummer 2 draait die bol sterk aan. Bol is beskikt. Bol! Amper hij wordt weer teruggedraaid. Goeie verdediging van Bram. Edwin Cijfers. Bol komt nou uit van Britsen. Kop onderste boer. Kop laar. Scheidsrechter zij is getackled, Jelles moet los. Jelles reert op een waarschuwing van Kleinkijkie. Bol wordt uitgespeeld, Britsen gaat hoek toe. Bol is dan uit. Goeie verdediging van Barbarians.
1: Meneer Bokkaner met een beetje lang, met je vlijtje blaas, met zijn bal is uit daar in de oorkant.
0: Goeie verdediging, Barbarians. Wat Britsen die weg van de doellijn af. Jellester om hier die spel. Nou, ik denk die mannen moet nou net zitten. Laat die medische beambtes opkomen. Die plak moet vallen. Jouw dak moet zak. Jouw derm moet kerm. 5 minuten is een speeltijd. Waar die oor blij. Als ik maar was, dan zit ik nou. Ik heb nou zomaar krampen. Ik heb nou
1: meneer Damons, daar die jongman, daar meneer Heinz is. Daar die jongman daar moet wegkomen daar die derde, tweede eier. Hij is niet pad daar bij meneer Hannes.
0: Ja, nee. Toeschouwers wat stadig afkomt van die paviljoenen af. Lijkt me helemaal hardloop, helemaal loop. Ik kan niet loop voor die eindvlijkje niet geblazen. Rotsvaste verdediging, 6 minuten is een speeltijd van Barbarians. Alle wereld, dat is goede rugby, alles. Bol wordt gegooid. Bol komt naar een verhaal hier, Babas. 14, aanslaan! Die druk is op Britsen!
1: En Vlater met een gemoord hier. Platervanger vliegt daar van Britsen. Slaan die bal aan op kritieke omstandigheden daar.
0: Beste Britsense toeschouwers, wat topstil is. Die brieven kan niet meer geschreven worden. Geen brief voor hier die finale niet. Al brieven dat kan geschreven worden. Als dat al 5 minuten oor is. Barbarians loopt voor met 10 punten. Hier gaat nog een penalty komen. Net zo Jellester. Straskop. Kijk eerst, Ronaldo Fortuyn. Ronaldo Fortuyn. Fortuyn wordt gewoon toegebracht. Rak is gevormd. En het doelgebied van Brits.

0: Maar Berens laat de bal uit aan Somaro. Bram! Scrum, scrum! Dat is Mas! Joh! Daar is zo de wedstrijd gezien en totaal! Ik denk Britsland moet pad geven van Otaniko Parkaf. Dat is wat Berens ziet doen vandaag. Hij heeft op je van Strijs zijn kop geklapt. Eén klap, twee klap, drie klap. 4 minuten zijn speeltijd aan het oorblij. Eswin Lucas, hier komt Britsland via. Voor en toe aangegeven. Dat is fouten, dat is fouten. Dat is fouten wat aansluit. Dat is Barbarians.
1: Ja, dat is jouw verspan. Die mensen hebben al per 10 jaar wat zeggen. Go, here goes Babas, here we go.
0: Dat is Mossel Bay. Landen Rode wat voor zijn verschijning maakt op je veld. Landen Rode. Alle wereld, Jalester. Je hebt gezegd. Gisteravond zal ik maar laten zien wat ik gezegd heb.
1: Dat is correct, ja. Dat is een Babas of niks op hier staan met de Nico Park luisteraars. Dat is in 2013 finale wat geschreven wordt in de span van Barbarians. 2013.
0: Amper wordt daar gezegd, loop Britsland, loop. Alles zat, alle bad van gewonnen weg.
1: En meneer Jason Stanley wat mij zo kijkt bij 3 minuten worden in de wedstrijd.
0: 3 minuten zijn speeltijd wat oorblijven in de tweede helft.
1: Meneer Stanley, wat verslaan staan luisteraars. Die span van Britsland. Wat verslaan wordt die span van Barbarians. Dat is 3 minuten hoor. Ik geloof in die stadion, meneer Jack Norris. Zelf op Britsland in de wedstrijd dat ben ik. Dat is 10 punten verschil met 2 minuten 53 seconden hoor. Luisteraars, al komt Jack Norris ook nou. Dat is niet voorbij voor de band van Britsland.
0: Dat is Britsland zijn band wat alle bassijnen goed is oppak. Bol wordt uitgespeeld voor Bram. Bram slaat die gaat. Bram moet net gegeven dat meer. Van Lendan Roen en hij wordt gewoon toegebrand. Rek is gevormd. 2 minuten zijn speeltijd. Jij speelt die 9. Jij mag je die 9 spelen. Britsland. Lieve Britsland.
1: Dat is Karel wat geleidelijk opstaan van die papa Britsland. Hulle gaan nou in die basie klim.
0: Barbarians
1: van Britsland.
0: Barbarians wat Paulen toe gaan skop. 1 minuut zijn speeltijd wat oorblij. Bye Britsland, bye bye. Sam van Basas, toeskouwers verhalen.
1: Die aandacht is op bij Bram van Barbarians nummer 10. Een minuut en 26 seconden worden in de wedstrijd, luisteraars. Van Bram de 30 punten maakt voor de span van Barbarians.
0: Meneer Neski bedoel. Jong africhter win dan die finale hier. Met 1 minuut en 11 seconden. Ze speelt dit wat oer is. Bram komt voor en toe. Die hebben jullie bal vast. Dit mag je bal spelen, Boeta. Dit mag je bal spelen. Bol wordt opgehouden. Bol is opgehouden. Scrum van Barbarians. Scrum van Barbarians. 43 seconden. Wat oorblij. Die bol.
1: Dat is Bram wat die bal niet kan wegkomen. Die bal wat weer. Win wordt die span van Barbarians. Amper. Gedrukt Barbarians. Barbarians van de balken en gooi. En die vast is Scrum. 5 meter voor het doelen af.
0: Babas. Jullie zien Babas. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bosman Berlens! Barbarians, wat op een veld om acht loop. Naar jullie scrum.
2: Ik denk dat je moet in een speelveld als je al is. Hallo, die securiteit moet uitkomen. Die game is aan. Die game is aan.
1: Dat is die securiteit wat natuurlijk niet weet waar aan gaan.
2: Die game is aan. Die politie.
1: Dat is Barbarians met de tienlijke driebel druk om die zout uit te vrij van die wanden van Britsten.
0: Britsten, wie is hier voorbij?
1: Meneer Damos, Jason Stanley heeft gezegd, die kan bewoord aan Britsten.
0: Drie van Barbarians!
2: Jo! Alles, je moet nog een stelskop wagen die hem voor. Hoe gaan die hier die mensen van die veld afkrijgen? Alles, hoe gaan jullie mensen van die veld
1: afkrijgen? Jij gaat die kan niet. Jij gaat die kan niet.
2: Meneer Pocanus moet nou
1: de stelskop afblazen. Deze meneer, Nelly Fortuyn, wat voor zijn magazijn?
2: Alles, je gaat niet die mensen van die veld afkrijgen.
1: Meneer Pocanus moet de wedstrijd afblazen, meneer Damos.
2: Die wedstrijd
1: is die wedstrijd afblaas.
2: Die wedstrijd is afgeblazen. Hij hoeft die palen toe te scoren, niet, maar hij twee punten.
1: Dat betekent absoluut niks.
2: Dat kan in de geschiedenisboeken geschreven worden. 2026 in Barbarians. Britsen dan nu geoordonder. Met 32 punten. 17. Die wedstrijd is afgeblazen. Wedstrijd is klaar. Veel gedaan, meneer Dylan Pocanus. Barbarians wat uitstaan.
1: Meneer Damons, ik moet even jou noemen. Ik ben de hartstikke oomblik. Als je mooi kon zien, die nummer 13. Ronaldo Fortuyn hardloop aan de oostelijke paviljoenkant toe. Meneer Ronaldo Fortuyn, wat je maal verloor het. Aan kanker. Hij gegroet zijn papa de oren die oorkap van de oostelijke paviljoen van de Kaan, luisteraars. Prachtige affaire hier op het Jenuka Park en George, luisteraars.
2: Meneer Dylan Pocanus, jouw toering. En die barman wat zijn hand vat. Jij verdient het, broer. Jij hebt een goede wedstrijd geblazen. Jenna, dat moet de verloorder wees. Dat moet de winner wees. En 2026 is dat natuurlijk. Britsten, wat verloor. Barbarians, wat voorstaan is die kampioenen. Ja, luisteraars. Ons gaan vandaag tussen de toeschouwers gaan aan. Paar onderhouden voer. Wel gedaan. Wel gedaan. Wel gedaan. Wauw. Ik kan het zeggen, wauw. Wel gedaan. Dat is Bram Edgar Cijfers. Wat staan. Sumaro. Bradley. Van jullie beker gaan hooglig. Prachtig. Jo. Goeie rugby was opgetast. Hier op Autoniqua Park. En George, wel gedaan. Wel gedaan.
3: Waar ben je? Hier is nog eens voor een
1: Meneer Damans, ek moet praat. Ek moet nog praat, meneer Damans.
3: Ready, mate? Party people in the place to be. It's about that time for us to. Yeah, what you know about going out? Head west, red legs, TVs, all up in the headrest. Try and live it up, rock jewel, dig a truck, peace all glittered up. Stick up kid, nigga, what? Jig with a cut, sip crisp, spit it up. Hoes ride, get your nut, till I can't get it up.

0: Now I be the cat.
1: Ja, het is een goede dag, luisteraars. Ja, ik heb die man van die wegkijk, die is bij mij. Ik heb die zo van Bram, die generaal.
2: De wiskapper van de
1: papierische. Bram, het is de beste. De beste tractie op de schoenen. Ik zie wat ik kan doen met die man van die wiskijk. Hoe voel je in die finale?
3: Als ik hoor wat ik me schrijf, als we elkaar beginnen bij de jaren zijn. Ik heb die klappen los, ik heb teruggegaan naar mijn ouders toe. Toen ze elkaar beloven. Laatst zeggen de soort van, maar die, als we kunnen leuskap doen, zoals je kunt zien. De leuskap is die twee spelen van ons gemaakt, dus elkaar als je kan niet leren, is er nog zo buiten. Maar ons team, we zien een PC ouders. Het doen dat gevaar was aan mij. Ik ben blij kon die leven, maar alle dank aan de God van boven.
1: Ja, Bram, was daar ooit op een stadion waar jullie voor hebben gedemd? Jullie gaan die wedstrijd niet keer weerrecht niet. Toen was ik toen nog 13, en die toespannen ook gespeeld, maar controversie jullie bereikt. Toen was ik toen nog 13, maar vandaag, jullie door de winnaars, zo jullie die toen nog 13 boys die wat er hang wordt, zo kan je veel luisteraars beschrijven. Die stadion, die gevoel en die kamp. Maar die stadium?
3: Ja, ik kan het ook beschrijven. In de auto vanaf 13 was ik goed wat gespeeld. Ik heb verloopt maar bezig in de semifinaal. Maar zo die verloop van die semifinal goed gekomen heb ik mezelf gezien. Die had 13 verloopt in Mosabai. Dus nu 14 brachten in de semifinal. En als we mij daar van, dan heb ik ons team weer als we terug kunnen. Dan heb ik die ene omlaag getoond met de boys. Dat we gaan weer weer over elkaar zijn. Niet hier, en niet verder. We zijn weer weer een vriendschap. En zoals we daar weer met over daar.
1: Ja, enige boodschap voor die 5 uur van Mosabai. Hij is 10 of 8 hier, hij is geluisterd op de radio. De enige boodschap van jou af, Bram.
3: Ja, ik heb die woorden niet, maar ik kan zeggen, spreek nog altijd met die boys, man. Ik is blij dat boys spreek. Second team, second team, tweede team, derde span nog gelukkig gemaakt. Maar elkaar is het first team, ons bloed doen we gelukkig allemaal. De gemeenschap staan samen zijn altijd. Het is oké, lekker vanuit de Mosabai, man.
1: Ja, Bram, namens iedereen FM, ik wil ze leuk. Ja, Jason, was nog wat vinnig voor een muziekbreak. Dan zal ik weer later voor jou geven. Over 3 minuten en ik ga kijken om je kapitein in je handen te krijgen. Jason, als je me kunt horen, ik heb hier een ondersteuner van Barbarians. Ik heb hier een ondersteuner van Barbarians in tranen. Natuurlijk. Van blijdschap als drie jongman en tranen. Jongman, zeg over de luisteraars op jullie FM. Wat betekent jullie ben voor jou? Jullie ben betekent mij absoluut baie. Het is onze krap 16 jaar gevat om de hier op Superliga A te vieren te leggen. 8 jaar om de hier op Superliga A veilig te competeren. Ik heb geen woorden, ik is trots op Mosabai Barbarians. Mosabai Barbarians, aan wat krom liefde van jullie. Als jij enige boodschap wat je voor de mensen bij de huis zet, voor je luisteraars, wat ingehakt is, en je spannende steen, ook voor die scaren hier vandaag. Ik wil voor de scaren zeggen, baie dankie voor de support, langs meer een jaar. En voor die mensen bij jullie, ons op pad met die toekomst in de hand, jukkel! Ja, luisteraars. Jason, waar heb je? Ik ga nog proberen ik heb toen in de handen krijgen van Barbarians om hem te gesjaals. Ja,

0: kyk of ons kan aansluit weer by Alistair. Hy is op die veld op hierdie oomblik en kyk om te gesels met van die spelers. Dis
1: ja, Jason, die lege die van my 19 op die power funders hier van Barbarians. Is dit nie kan ek nou?
2: Daniel Abrams.
1: Ja, ek het die van die taal van die flank, Daniel Abrams. Daniel sê dat vir my, hoe is dit gevoel? Is dit jou eerste of tweede finale by die Nuka Park?
2: Eerste finale,
1: sê dat my, hoe voel jy? Jy het hard gewerkt hierdie jaar. Hoe voel jy op die stadium?
2: Ons met die liefde, wat het hierdie liefde wil. Wat soms met ons hart te werk, ja, al die mannen. Die somme, die wind, die kouwe, die warmte.
1: Ja, Daniel, namens ons wil ik me best bij geluk. Ga voort en geniet die afterparty. Jason, ik zou gewoon. Jason, ik heb net een keer wat voor de zeggen, Doggy. Hier, die partner van het center, heb ik hier ook hier voor mij. Doggy, goeie naand, zeg voor mij. Ben. Ek neem aan, dit is nie die eerste win op wat jy het, die uitdagingsbekerie. Hoe voel jy hierdie een vir jou vanaand? Die opbrengs bij dat hier veel taal werk op die stelen vandaan.
3: Ja, nee, ik heb er nog ijsje afgenoeg bij boys. Als mensen de laatste jaar te hier vandaan. En nu heb je het opbrengs bij ons, zoals kan ik. Dat is hier. Dus kan ik terug gaan zorgen, bier voor ik. Ik ben die beste vrouw, maar ik wil hoeven, ik wil hoofdig.
1: Denk je vandaan bestaan, want jullie gewoon denken dat die wedstrijd, wat jullie gaan verloren, ik ben op bestaan met je 10 punten voor geloop. Maar was al één keer op bestaan, want jullie gewoon denken. Was gaan die begrip is te vatten.
3: Maar nee, jij wou dat niet. Daar kwam een kritiekamer. De coach zei: "Hij zou niet bouwen als moet dat doen." Alles moet op. Laat die post hier toch.
1: Ja, maar jullie namens ons geluk met jullie. Voor die ben, agriet op. Ja, jij zijn eigenlijk kijk voor jullie nog twee spelers om hier te gaan praten. Ik zei met Jake Phillips wat praat, maar Jason, Jake Phillips is een trainer hier in Leicesters. Ik zei met Jake om te praten. Een finale wat baie beteken van die gemeenskap van Barbarians. Kan jy ons wat deurvat vir die luisteraars op die lughawe van Eden FM? Wat beteken hierdie win vir jou persoonlik en vir die gemeenskap van Barbarians in Mosselbaai?
4: Naantje, alle luisteraars, gaan nie oor my nie. Nog nooit oor my gegaan, ek nog nooit. Ik heb gisteren de dag met die span gepraat en niet gegaan over hulle nie. Dat gaan over die gemeenskap van Mosselbaai, wat baie honger is. En wat het so brood nodig het. Ons het jong manne wat streven na een beter leven. Ons het jong manne wat streven na een beter familieleven. En dit is wat ons probeer doen hier jaar. En dit is die manne wat opgedaag het vandag. En hulle was meer honger as Preston. En ek sê nie, Preston verdien het nie. Maar Barbarians was meer honger. So baie dankie allemaal, alle luisteraars wat ons ondersteun het hier jaar. Baie dankie allemaal, alle luisteraars wat gebid het vir ons. En ek hoop, as jylle volgende week, of morgen en volgende week, onze spelers sien in die buitenkant. Traan is baie nabij.
1: Ja, Jade Phillips, luisteraars, dis een emotionele oomblik vir Jade Phillips hier op die Nuka Park. Sy span het die beker gewin na een lang tyd. So Jade, namens myself, ek wil film van jou. Gaan uit, ek geniet die win. Baie dankie. Ja, Sammy, ek het die laaste keer gepraat. Ons gaan natuurlik hier met 'n Fortuin gesels. Hy het natuurlik die deurslaggewende 3 gedruk. Dis nou Manny's alhoewel hy gekaart gekryd in die wedstrijd. Maar die gekaart om skipperde 3 wat sien gemaakt het, luisteraars, dat Bristol niet terugkom in die wedstrijd nie. En alle Fortuin, hierdie is natuurlijk, as ek praat nou correctie, die tweede finale, die derde finale, so jy is gewoond aan die druk. Ek kan heel goed veel luisteraars sê, as jy eerst in een barbarian strijd, een jong man van George, wat sy rugby gaan voorsprek in Mosselbaai, wat beteken hierdie win, en hierdie oorwinning vir jou?
5: Baie, het beteken heel erg baie. Ek het die jaar toe ek terugkom met die kies gemaakt. Ek sou net vir hierdie jaar toe ek terugkom by Babes en speel het. Wat my baie gelukkig maak is, hierdie jaar, ons het baie jong groep gehad, mannen wat wou geleer het, mannen wat wou geluister het, en op einde van daar het ons voortige plug af en aan het op. Oefening en alles, Hardeburg was ingesit.
1: Ja, en daar is, so jy bekend staan in jou span, was daar een bestaan met jou vloed, met jou mannen in die steeg gelaat met die G-kaart, ek weet daar was 'n controversiële 3 wat aangeteken was die span van Bridgestone, maar jou manne het gewys met jou G-kaart wat jy af is, was daar geen punt aangeteken nie. Wat het jy van hand te sê vir die span terwyl jy af was van die veld af? Wat wil jy jou laaste woorde sê vir die span en dan ook vir jou ondersteuners?
5: Vir die span is maar altyd sleg om 'n G-kaart te kry, want dit sit jou span op die agtervoet. Ek wil net baie jammer sê oor die geelkaart en ek het geen twyfel gehad dat hulle nog steeds hulle man gaan staan met dit. En dan vir die supporters en alles, hy wil ons net baie dankie sê, persoonlijk van my kant af, wat ons regdere jare gespoort het, oefentuie, saterdag, whatsoever, reen, son, sy, skyn, alles, hulle was daar gewees. Ek wil net uit die diepste van my hart baie dankie sê vir die feit voor.
1: Ek kon nie help om te sien dat die vry invloed nie geblaas nie, het gehaard nie, maar die oorstelde bal nie kan veld doen. Wil jy vooral miskien vir luisteraars meedeel wat jy gemaakt het daar? Ek weet jou pa het gestaan aan hierdie kant, hier is jou pa voor my, hy daar is aan hy kan, maar jy het specifiek voor jou invloed geblaas en jy het specifiek gehaald nie by die oorstelde bal nie kan van die veld doen.
5: My pa het eindelijk daar gestaan. Kijk, ek had nog aan die besleel, in die begin van die jaar het my pa altijd gesê, hy is die baba's ondersteuner, hy is ondersteuner van my. Verlede week was het nog een bykie emotioneel, want ek sikkel heel jaar sikkel met die hamstring probleme en ek het vir hom gesê, die semifinal moet ek speel. Hy verlede week eindelijk is traan gestort en die moment toe die fluitjie afblaas, was het die eerste persoon dat weer wil wees en dan toe ek wil haagkoop, want sy support is.
1: Nadies, ek moet nou sê, ek weet, jy moeder in die dood afbestaan, dat, I mean, sy was een ware pilaar vir jou. Maar ek is ook een steunpilaar van jou. As ek jou pa hier inbring, meneer Fortuin, dis vanavond vir jou een groot oomblik. Ek weet, jy is een die-hard supporter van Blanco, maar jou seun is vir jou belangrik. Jy gaan vir jou seun gaan, enige woorde vanavond vir hom.
6: Ja, soos ek aan die begin van die seisoen al vir hom gesê het, ek is hier baba supporter, ek was hier nie, ek is wat vir so paar weke gelede was ek een, en ek moet hom support, en reg, met alles wat hy deurgegaan het vir die jaar, met sy beserings en al die goed, voel ek eindelijk per dag, asof ek die oorwinning behaal het hier, want ek was bang was achter hom, en ja, hy werkt hard, en alles wat na sy kant toe kom, vat hy, en dit maak my ook nooit met emotioneel.
1: As daar vanavond een boodskap waar jy as vader het vir ouwers op buitenkant wie hulle ouwers support, ek weet, ek kan op sociale media sien, as dat jy support die leidt in Dickinson, is daar miskien een boodskap wat jy vanavond het vir ouwers op buitenkant, wat miskien nog twee keer dink om hulle kinders te support?
6: Staan bang vast achter jou kinders. Wat per maanden laat hulle verkeer doen, maar aan die einde van die dag gloe in hulle en hulle sal in jou gloe. En die belangrikste is wederzijdse respect vir mekaar.
1: Ja, luisteraars, baie dankie namens pa en seun, meneer Fortuin. Ja, Jason, hier van een vervolgepakte uit de Moeke Park hier op die veld waar gestaan in de middel van die toeschouwers van de Berens en Brissen. Jason, schakel terug naar jou, daar net al je.
0: Dank je, Ernst. En ons gaan dadelijk ons schakel naar het atelier Patrick Johnny. Die man is daar en hulle is gereed om vir jou party time te brengen. Dit is op bykans een paar secondes voor 8 uur. Pat, Johnny, party time, hulle is recht vir julle, oor na ons hoofatelier.

0: ja, in wie sei mama riding sang pe bas naam
1: o Johnny wag ek moet nog hof van
0: maar ek moet dit ook net daai een
1: ja
0: tot dis weer
1: jy kry mos die ouens
0: hy het 'n ran
1: ja kan dier sê is ou se naam. Maar dat is iets een dialing. Ik krijg maar zijn man, ik doe maar, laat zomaar die papier vieren.
0: Dat is net één vlam.
1: Net één vlam en dan is alles
0: oor. Maar s'nachts nog, één vlam brandt nogal hoog.
1: Yes. Goeienavond mannen, pak ons op ons in die huis. Maak ons warm. Huh. Ja nee, dat is MK. Wat vroeg vanavond, die boodschapje voor ons dierstier. Naand zei Pet en Johnny ingeschakeld. Lees een lekker prachtige avond in die atelier van Annemarie Goosen vanuit een nat... Protea Park uit. Dankie.
2: Goeiemôre Piet en Johnny, ek is Israel Prinsloo, pas die Leon se klein seun. Nee, en ek wil net sê, effe dag hier in Mosselbaai, dit reën kat en honde hele dag. En ek wil net daai gesê, dankie.
3: Sê bye-bye.
0: Dis lekker om daarvan pas die Leon se klein kind te verneem. Wees veilig, wees lekker, warm. Want as die kind nogal bietjie geniepsig raak hier buite.
1: Goeienaand party time, Leiwag sê sy skangaka, nee man, jylle los hy nachtmerg is ander jaar, jylle die bil my weer op die veld.
4: Goeienaand Pet en Johnny, dankie dat jylle tweetje so hier in die reen vir ons kan vermaak, want ek kan nie aan die slaap rap op een saderig as Pet en Johnny nog nie opgewees het. Jylle maak rarig die lewe vir baie mense. En baie mense wat jylle take moeilik maak, hulle maak net moeilik vir ons. En moet as een briefje praat vandag met

ay hada hala Queenan Pitten Johnny. En ek sê vir al die party timers, a baie mooi seende aand vir almal van julle. Ek het nou net wakker geskrik. Ek mis party time. Hou. Ek weet nie eens wat die topic is hier, maar nou ek het wakker geskrik. Ek was nou in een groot geveg. Ek weet nie, as het, ja, as heel moontlik een droom wat ek in was. Maar ek was in een geveg. En ek het geveg. Ek het een kapmes, en die man teen my het een kapmes. Maar op die einde van die saak het ek hom geoorwin. En toe vind ek achterna uit, as my skade weer teen wie ek bekleed. Ook maar seker goed. Want, ai, hala, nee, laat ek maar leef. Ai, hala, wie Pitt en Johnny, ek sê nou seker so'n klomp drankskirt gade, want in my droom, sê het

0: Rapid war doch prachtig an die Deine. Und ja, sie beidanke da für die Gangster, für diejenigen, was sie für uns stieren.
1: Ja, und das war der Cooper auch gesagt, danke Party, dein prachtiger Lied in die sympathieke Slot. Ja, nee, kom ons gaat aan met ons programma. En ons gaan naar die volgende boodschap toe. Naan Pet en Johnny, mijn zwaar het gedroom, hij beklei. Terwijl mijn zuster langzaam geleed. Toen stamp hij haar met zijn elleboog een diklip in de tand wat voor altijd skeef was. Zij schraaf toe, zij is die graaf in met die skeeve tand. Zij was baie kwaad voor woord die tand, want allemaal wil toen net bij haar weet wat zij bekeer. Pet en Johnny, mijn tuin is welig. Vol verkleermannetjes, joh, ek is bang. Baie bang vir hulle, my man laf hulle. Ek droom hoe jaag hulle my, en ek kom nie weg nie, joh, ek voel nog steeds. Julle weet mos, daai goed is stadig, en volgens my so onzeker, wil ek of wil ek nie? Dan Dennis, iemand sê, so na een PNJ, die tweeling wat vir kleinkopie so bygekom het, was maar hoeka in vir hom gewees. Esther sê, hallo, Lachmerrie Langlaas gehoor. Ja, hy weet natuurlijk van wie hy praat.
2: Pet en Johnny, drome kan een mens ook lekker superstitious maak. Ek was moes een oude perekop, ek het baie pere gedoel. Ek droom ook hier van die sewes en al die sewes en ooral wat ek kom is aan het sewes en ek staan met een busstop, ek kyk so, ek sien ons busstop na my sewe, ek is haber die tout in om ons sewe sorry, ons sewe tommies wat om die tafel sit, ek sê vir die tommies, nee man, die sewe plave my hier vandag, ek had van, vandag had ek al my geld uit dool, ek gee nie om wat gaat gebeur nie. Ek krap in my sak, ek het 700 rand in my sak, wie? Ek gaan toe by die counter, ek speel na my 7, al my geld sit ek op en ek gaan sit, en ons hou die reis op die TV, hy reis het afgekom, joh, weet jy hoeveel het die peet gekom, hy peet het my laat huis toe loop, en hy peet het 7 gekom.
1: Ja, nee, laat het vir jou een les wees. Baie dankie manne vir die prachtige lied, veilige huis toe en sien morgen in die kerk of elke na om of haar eie kerk sê Antie B. Baie dankie sê MC daar van Rosemore vir die mooie lied. Ja nee, ons is blij, die lied beteken daarom iets.
0: Kijk jy een aand neem, is my Antie ook in een worsteling met een nachtmerrie. Nou, as jy sien iemand worstelig, het jy een, maar nou maar wakker maak, verstaan jy, om ek besluit, ek gaat daar nou staan in doppel, en kyk wat maak, sê, kyk jy, sy begin later te roggel, om haar, nou stel ek, kyk, sê, hy laaste roggel, meneer, hy laaste roggel, as jy hoe gee, voet, sê, kyk jy, toe sy haar wakker raak, nou sê ek, nou, vertel ons haar, nou, van, ons, kijk, toe sy haar vrouwtje kwaad, sy sê, mense, jylle sal nie weet waar direk nou gekom, jylle ook met jylle my nie wakker gemaakt.
1: Ja, nee.
0: Ja, is nou so 20 minuten voor, precies te wees, 19 minuten voor 10, jy sal skakel op Eden FM en jy luister na Pet en Johnny met die program Party Time.

0: Weet je, ze is maar eens op het Damse Waldai.
1: Op het Damse Waldai. Ja, nee, Dennis is een boodschapje voor iemand zei, red nou een volk met zo'n nazi, Dennis. Ja.
0: Ja, wie bent om terug te komen, nee, soms dan wonder jy. En as mense raak soms baie, wat is die Afrikaanse woord voor superstitious?
1: Achterdochtig.
0: Ja, achterdochtig. Bijgelovig. Dat hang af, wanneer jy nachtmerrie gekry? Huh? Was het vroegochtend? Yes. Was het niet in die voordag? Yes, yes. Of wanneer was het geweest?
1: Of was het zeer weer?
0: Of, ja. Wie, dat is ook omdat ik in die dag slaap. Ik slaap niet in die dag. Als ik een eitje in die dag moet knip, dus ik slaap dan met het donker wees. Dan moet die licht brand. Dus dan wanneer je droom, je is blind. Kijk, dus dan wanneer je droom, je is blind, Omar.
1: Yes.
0: Alles moet donker te rondom je wees.
1: Dennis, hij goed vroeg. Hij zei, baie dankie voor een lekker aand, veilige huis toe. En een geseende week aan jullie. Eén. Die family, sê Dennis. Sê,
0: baie dankie, Dennis.
1: Ja, nee, Johnny, ek dink sal ons nog...
0: Ja, ons kan nog ietsie daar, natuurlijk, en ons daar deerdruk. Ons kan definitief nog ietsie daar deerdruk.
1: Ja, nee, ek... Weet je, ek is mos meer een old school man, so, kom ons... Het is mos nou Saturday aand. So, get down. Saturday night.

0: Ja, en terwijl Lisa aan de achtergrond met ons is, gaan ons groet. Baie dankie voor een lekker aand, sy kuier.
1: En nee, Johnny, terwijl hier daar was, toen ik die dame zei, sy was weer genooi. Als het altijd een verskoning gaat om hier weer te gaan.
0: Ja, nee, ik denk het is baie goeie, slim ding daar. Slim ding daar. Tot ziens van my kant af. Mag u geseënde verdere naweek hê. En alles van die beste vir die week wat voorkom. Ons glo en ons bid en ons pleit dat die week gaan verloop soos wat u dit beplan het. Van my kant af, tot ziens, geseënde aand.
1: Ja, nee, ek sê ook tot ziens, geseënde week.